0: christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
0: In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What are they doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
5: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op Johan Toet.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is God Radio.
6: Order number 17.
7: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and he's doing a new thing for us.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4.

0: weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Why didn't you come?
6: Take away the storm. What are they doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: The Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled, goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
4: Top 33!
3: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens.

0: De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. Ik vind het een eer om hier weer te zijn en wie had het ooit gedacht? Ik had het zelf nooit verwacht of ook verlangd, moet ik eerlijk zeggen, om met mijn smoel achter een camera te zitten of met mijn smoel achter een microfoon te zitten of ergens op een podium te gaan staan om mensen te vertellen over Koning Jezus of door via boeken en wat dan ook mensen te vertellen over Koning Jezus. Maar weet je, als God het van je vraagt, dan ben je gewoon gehoorzaam en dan rust de zegen er ook op. Hij zegt, te vergeefs werken de bouwers eraan als de Heer in het huis niet bouwt. Weet je, en als hij het wel bouwt, dan gaan de dingen gewoon vanzelf en voorspoedig. En dan kijk ik gewoon naar de vruchten en dan denk ik, ja, weet je, aan de vruchten herken je de boom. Het is gewoon in de wil van de Vader, want we krijgen zulke mooie getuigenissen van mensen en er gebeuren zulke mooie dingen. Dus weet je, en dat is alles waarom we dit doen. Dat is alles waarom we dit offer brengen. Zodat we gewoon mensen kunnen bereiken met het evangelie en mensen kunnen bereiken om gewoon gediscipeld te worden, om een fundament te krijgen, zodat ze daar wat mee kunnen gaan doen in hun leven met hun wandel met de Heer en ook in dat leven van overwinning kunnen komen te wandelen die God voor ons gewrocht heeft in de dood en de opstanding van Koning Jezus. En wat een eer dat Hij ons daarvoor wilt gebruiken. Daar zijn we alleen maar dankbaar voor. Dus ik vind het een eer om hier te zijn. Vader, dank u wel weer. Dank u wel dat we uw woord mogen delen. Dank u wel dat we uw waarheid mogen delen, Vader. En ik bid, Vader, dat het mensenharten mag raken. Dat het hen mag overtuigen, Vader. En dat ze getransformeerd mogen worden. Heer, dat u door uw geest de kracht verleent aan de woorden die we delen. Want het woord alleen, zonder geloof en zonder kracht van de Heilige Geest, zet niet veel in tot stand. Maar ik geloof, Vader, dat als u uw woord aanraakt met de Heilige Geest in het hart van de mens, Vader, dan zal het vruchten dragen. Dan wordt alles logos, wordt rema in hun hart. En daar bid ik voor, Vader, dat het zijn doel zal raken. En dat het niet alleen maar woorden zijn die gesproken worden, maar dat het zijn doel zal raken en mensen zal transformeren. Want het woord is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het kan ons leven compleet en radicaal transformeren, Vader. Dank u wel daarvoor. We geven u de eer en alle glorie in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Nou, we zijn inmiddels alweer beland bij les 7. En ik heb het natuurlijk in de afgelopen twee lessen heb ik het gehad over die drie punten die we nodig hebben om in de volheid te komen die God voor ons tot stand heeft gebracht. En het eerste punt was natuurlijk bekeren met de noe, dat je anders gaat denken en dat je door bekeren dan een nieuwe schepping wordt. Dat je Jezus aanneemt als Heer en Verlosser en dat je dan opnieuw geboren wordt en een nieuwe schepping wordt. En het tweede punt was dat je dan vervolgens begraven dient te worden. He, dus de Heilige Geest doopt jou in de dood van Christus. Vervolgens doopt de discipel jou in het watergraf. En dan vervolgens komen we bij deze les aan. En dit is Jezus die jou doopt in de Heilige Geest. Nou, af en toe dan kom ik niet op mijn woorden, omdat ik en Portugees en Spaans en Engels en Nederlands spreek. Maar oh ja, er is heel veel twijfel, er is heel veel onzekerheid als het gaat over wat is nou precies de doop in de Heilige Geest. Is er wel een doop in de Heilige Geest? Want als ik tot geloof ben gekomen, dan heb ik toch de Heilige Geest. En deze, dus mensen zijn daar vaak best wel over in de war, omdat er niet goed uitgelegd wordt in hun kerk of waar ze dan ook komen, gewoon van hoe dat nou precies zit. En er wordt veel te weinig aandacht besteed aan de Heilige Geest. En ik vind dat dat mag gaan veranderen. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. De Heilige Geest is de meest belangrijke persoon met wie wij te maken hebben hier en nu als kinderen van de Allerhoogste God. Hij is de allerbelangrijkste persoon. Hè. Er staat de liefde van de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. Wij hebben nu gemeenschap met de Heilige Geest. Het is beter om de Heilige Geest te hebben dan om Jezus hier fysiek op aarde te hebben. Want Jezus kon maar op één plek zijn en de Heilige Geest kan op alle plekken tegelijk zijn. Hij is overal en wel nu gelijk, zeg maar. Dus het is zo belangrijk. En hij wil gewoon gemeenschap met ons. Hij wil dat wij hem gaan leren kennen als een persoon. En daar komen daar fantastische dingen uit voort. Ik kom misschien daar nog wel even op terug. Maar we gaan het hebben over de doop in de Heilige Geest. Omdat er zoveel gebrek is aan kennis daarover. Mensen die denken dat ze gedoopt zijn in de Heilige Geest toen ze tot geloof kwamen. Maar in de meeste gevallen doelden ze op een andere gebeurtenis. Het is dus belangrijk dat wij gaan ontdekken wat het nou echt betekent om gedoopt te zijn in de Heilige Geest. Als je gedoopt bent met de Heilige Geest, kan je leven gewoon radicaal getransformeerd worden. En er is een heel groot verschil, lieve broeders en zusters, tussen het ontvangen van de Heilige Geest en de doop in de Heilige Geest, of de Heilige Geest die over u komt. Kijk, op het moment dat wij ja zeggen tegen koning Jezus, vanuit een oprecht en een bekeerd hart, waar we het in de voorgaande lessen ook al over hebben gehad, komt de Heilige Geest als de opstandingskracht, komt hij binnen in ons en hij maakt ons tot een nieuwe mens. Daarom is het dat als iemand in Christus Jezus is, hij een nieuwe schepping is. Al het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Dat spreekt niet van je lichaam, dat spreekt niet van je ziel, dat spreekt van jouw geest. Jij krijgt daar de natuur van God, dat deed de Heilige Geest binnen in jou. Het is de opstandingskracht van de Heilige Geest binnen in jou die jou maakt tot die nieuwe mens. Efeze 2 vers 1 zegt, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. Ook u heeft hij, de Heilige Geest, met hem, Jezus, levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde. Dus hij heeft ons levend gemaakt. Dat was het werk, het eerste werk wat de Heilige Geest deed binnen in ons. Eerst overtuigde hij ons dat we een verlosser nodig hadden. En vervolgens, bam, kwam die binnen in ons en hij maakte ons een compleet nieuwe schepping. Dus op deze wijze ontvangen wij de Heilige Geest in ons als we onszelf aan Jezus geven door ons te bekeren. Nou, de functie van de Heilige Geest in jou is dus dat hij jouw oude natuur wegneemt. Dat hij je tot een nieuwe mens maakt die gelijk is aan Christus. 1 Johannes 4 vers 17 zegt, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. En dan vervolgens verzegelt hij die nieuwe mens die hij geschapen heeft in jou. Die nieuwe mens die verzegelt hij, opdat daar geen zonde meer kan binnenkomen. Opdat daar geen ziekte kan binnenkomen. Opdat daar geen smet kan binnenkomen. Opdat de heilige en smetteloze natuur die je nu bent in Christus Jezus niet besmet kan worden met iets meer als zonde of dat soort dingen. En we gaan het allemaal over dat soort dingen allemaal nog hebben in lessen die gaan komen. Weet je, dus heb nog even geduld. Maar ik kan je één ding zeggen, lieve mensen. De mensen die zeggen dat je nooit meer zondigt, die snappen dit principe niet. Weet je, om dan halen ze een bijbeltekst aan en dan zeggen ze in 1 Johannes 3 vers 9 staat dat ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Dit is absoluut waar, maar het spreekt over jouw wederom geboren mens, over jouw nieuwe mens. Weet je, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Anyway, we komen er wel op in de andere les of zo. Maar we zijn verzegeld met de Heilige Geest en de Heilige en jouw nieuwe natuur kan niet zondigen, wil niet zondigen, kan niet ziek worden en ga zomaar door. Maar er kan ook niks meer binnenkomen. En dat is ook heel erg belangrijk. Het kan niet meer besmet worden. Anders zou Jezus weer opnieuw aan het kruis moeten gaan. En dat is natuurlijk not done. Nou, in Efeze 1 vers 13 ga ik eventjes erbij halen. Toch die teksten dat je gewoon ziet dat het er ook werkelijk staat. Er staat, in hem bent ook u nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. Dus op het moment dat je het woord van de waarheid hebt geloofd, hebt gehoord en hebt geloofd, ben jij in Christus gekomen. Je bent door de Heilige Geest gedoopt in de dood van Christus en werd jij één met hem gemaakt. En in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. En de Heilige Geest zal voor altijd binnen in jou blijven. Hij is voor eeuwig in jou. Hij gaat nooit meer weg. Johannes 14 vers 17 zegt, de Heilige Geest zal bij u zijn en in u zijn tot in alle eeuwigheid. Hij gaat nooit meer bij je weg. De Bijbel leert ons ook dat ons lichaam een tempel is geworden van de Heilige Geest. In 1 Korinthe 6 vers 7 kunnen we dat lezen. In 1 Korinthe 6 vers 19 en vers 20 staat geschreven, dan weet u dan niet dat uw lichamen tempels zijn geworden van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen. U bent niet van uzelf, u bent duur gekocht. Verheerlijk daarom God met uw lichamen die van hem zijn. Weet je, jij bent nu een tempel geworden van de Heilige Geest. Hij is in jou en die heb je van God ontvangen. Jij bent nu een tempel van de Heilige Geest. Men, laat dat maar gewoon eens even bezinken. Als je naar jezelf kijkt in de spiegel en van alles van jezelf vindt wat niet in lijn is met het woord van God, werp het dan allemaal gewoon overboord en zeg gewoon, nee, wacht even. Hier staat een geliefd kind van de Allerhoogste. En mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest woont binnen in mij. En de Heilige Geest gaat niet in iets wonen wat niet compleet is, wat niet goed is, wat niet rechtvaardig is, wat niet heilig is, wat niet puur is en wat niet smetteloos is. De Heilige Geest mengt zich niet met troep. Hij gaat alleen in dat wat perfect is. En in Colossense 1 vers 13 staat geschreven dat we volmaakt zijn geworden in Christus. Jij bent volmaakt in hem. En daarom kan de Heilige Geest nu binnen in jou komen. Is dat niet fantastisch? Jij bent een tempel van de Heilige Geest. En een aantal kenmerken van de Heilige Geest binnen in jou zijn dat hij jou overtuigt dat je Gods kind bent. En Romeinen 8 vers 16 zegt: de Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Hij helpt je in je zwakheden. En Romeinen 8 vers 26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Hij troost jou. Johannes 14 vers 16. En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot een eeuwigheid. Hoe heerlijk is dat gewoon te weten? Dat, weet je, soms dan gaan we door diepe dalen en soms dan zien we het allemaal even niet meer zitten. Maar dan hebben we de Heilige Geest uit wie we kunnen tappen, met wie we gemeenschap kunnen hebben, die ons dan gewoon boven natuurlijk kan vertroosten, te midden van de storm. Hij leidt jou in de waarheid. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u wijzen in heel de waarheid. Nou, hij onderwijst jou en hij helpt jou herinneren. Johannes 14 vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Nou, hij kan je alleen maar in herinnering brengen als je de woorden van Jezus in je hebt. Amen. Dus dat gaan we ook nog wel over hebben, over het belang van het woord van God. Hij leert ons vrij te zijn. 2 Korinthe 3 vers 17. De Heere nu is de Geest. En waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. En zo zijn er nog heel veel andere functies van de Heilige Geest binnen in jou. Maar lieve mensen, de Heilige Geest is een persoon. En hij wil dat jij hem leert kennen als een persoon. Hij wil dat je tot hem komt als een persoon. Hij wil dat je contact met hem maakt. En dat je gemeenschap met hem hebt. Dat je hem opzoekt en dat je hem aanroept. Hij wil dat je relatie met hem hebt en intimiteit met hem hebt. Want door de intimiteit en de zalving van de Heilige Geest hebben we relatie met de Vader. Weet je, de Heilige Geest geeft ons openbaringen. De Heilige Geest leidt ons in alle waarheid. Weet je, hij geeft ons dingen, maar hij maakt dat logos rema wordt in ons hart. Hij geeft ons openbaringskennis. Hij maakt dat we de geschriften kunnen begrijpen, dat het woord tot leven komt voor ons. Weet je, hij maakt dat het woord levend en krachtig en scherper dan één of twee snijdend zwaard wordt in ons leven. Hij transformeert ons hele zijn van binnenuit. En hoe meer transformatie hij aan de binnenkant kan werken, hoe meer transformatie jij aan de buitenkant tot stand kan brengen. Hoe meer God kan doen in jou, hoe meer God kan doen door jou. Weet je, en als jij relatie hebt met de Heilige Geest en die intimiteit met hem zoekt en contact met hem zoekt, gewoon: goedemorgen Heilige Geest, dank u wel dat u bij mij bent en mij nooit begeeft nog zal verlaten. Dank u wel dat ik relatie met u mag hebben en dat ik door middel van u in de naam van Jezus tot de Vader mag komen. Dat ik in de voorhof mag komen en gewoon geconnect mag zijn met de levende God. Dank u wel, Heilige Geest, dat u mij vandaag leidt in alle waarheid. Dank u wel dat u mij meeneemt naar plekken om tot zegen te zijn voor een ander. Dank u wel dat u mij behoedt en beschermt en bewaart. Dank u wel dat u altijd bij mij bent en mij altijd vertroost en bemoedigt. U bent fantastisch. En ik dank u, Heilige Geest, dat u bij mij bent en in mij woont. Weet je, heb gewoon relatie met hem. Weet je, en al die functies binnen in jou van de Heilige Geest, die zijn zodat jij innerlijk kunt gaan groeien. Zodat jij hem steeds beter kunt leren kennen. En jij je steeds beter door hem kunt laten leiden. Maar naast die functies van de Heilige Geest in jou is er ook nog zoiets als de Heilige Geest over jou of op jou. En vaak wordt dat als één geheel gezien, maar dat is het niet. Weet je, als we gaan kijken naar Jezus en discipelen, dan kunnen we daar heel duidelijk vanuit het woord van God gaan zien hoe het nou werkelijk zit. Want ik krijg zoveel gesprekken met mensen over: ja, maar ik ben toch al gedoopt met de Heilige Geest. En dan vraag ik altijd van: nou, hebben daar specifiek voor gebeden? Of hebben anderen daar specifiek voor jou voor gebeden? Van: weet je, doop mij met uw geest, doop mij met uw belofte. Weet je, en heb je dat gedaan? Nee, maar toen ik Jezus aannam en ik gedoopt werd, ben ik toch gedoopt met de Heilige Geest? Nee. Dat is dus toen jij tot bekering kwam, dat je de Heilige Geest ontving binnen in jou. Het was de Heilige Geest die jou doopte in de dood van Christus. En toen ben je begraven met Christus. En vervolgens niks meer. Vervolgens heb je niks meer gedaan. En de doop in de Heilige Geest is mega belangrijk. Is key voor iedere wederom geboren christen. Is key voor iedere gelovige. Zonder de kracht van de Heilige Geest in ons leven, zonder de zalving van de Heilige Geest in ons leven, brengen we helemaal niets tot stand. Brengen we helemaal niets tot stand. En het is echt waar. Hij zegt ook: zonder mij kunt hij niets. Oké, nou, er staat in Johannes 20 staat het verhaal dat Jezus is gestorven, is weer opgestaan en vervolgens verschijnt hij aan zijn discipelen. Terwijl ze samengekomen zijn in Johannes 20 vers 19 en de deuren uit angst voor de Joden gesloten was. En vervolgens staat Jezus in hun midden en dan zegt hij tegen hen, vrede zij u. En dan laat hij hun zijn zij zien, hij laat hem hun zijn handen zien. Weet je, en de discipelen waren blij dat het Jezus was. Maar dat kan ik me wel voorstellen. Want als jij gewoon al je deuren gesloten hebt en je zit met z'n allen binnen in de kamer omdat je bang bent of weet ik wat. En in één keer staat er iemand midden in je woonkamer die zegt, vrede zij u. Ik kan me zo maar voorstellen dat je een hartverzakking krijgt. Maar anyway. Dus maar ze waren blij dat Jezus het was. En Jezus vervolgens zegt in Jezus weer van, weet je, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En hij blies op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Ontvang de Heilige Geest. Nou, laten we even teruggaan naar Johannes 14, vers 19. Want daar zegt Jezus zegt het volgende. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Nou, de suggestie die Jezus hier doet, is dat degene tegen wie hij dat zei op dat moment niet leefde. Want hij zegt, ik leef en u zult leven. Met andere woorden, je bent nu nog zo dood als een pier. Je hart klopt, je ademt wel, je staat hier, je kijkt naar me, je hoort me. Maar je bent zo dood als een pier. En hij sprak daar natuurlijk over het feit dat zij nog niet opnieuw geboren konden worden. Zij konden nog niet tot nieuw leven komen. Hun geest was gewoon dood. Zij konden niet het leven van God in hen ontvangen. Want Jezus was nog niet gestorven. Het offer was nog niet gebracht. Het was nog niet volbracht. Dus konden ze ook niet opnieuw geboren worden. Dus hij zegt, ik leef en u zult leven. Dat is de belofte die hij ons doet. Nou, dan lezen we dus het moment in Johannes 20, 22... waar Jezus op hen blies en zegt, ontvang de Heilige Geest. En dat was dus het moment waarop zij tot nieuw leven kwamen. Dat was het moment waarop zij opnieuw geboren werden. Weet je, want toen konden ze wel de Heilige Geest ontvangen. Toen konden ze wel een tempel worden van de Heilige Geest. Toen kon de Heilige Geest wel in hen komen en hen maken tot een nieuwe mens. Want Jezus had het volbracht. Het was gebeurd. Hij was gestorven en hij was weer opgestaan. De prijs was betaald. Zijn bloed was uitgestort op het altaar van de levende God. En iedereen wist, het is volbracht. Bam, that's it, klaar. En nu kunnen de mensen opnieuw geboren worden. En zij waren de eerste. Bam. Hij blies op hen en zij ontvangen de Heilige Geest. En dat deden ze. Het is zoals God Adam de levensadem in zijn neus inblies, zodat hij tot een levend wezen werd. Genesis 2 vers 7 staat dat. En hier staat, dus weet je, Jezus die blies op hen en ze werden tot een levend wezen gemaakt. En dan zegt Jezus vervolgens in Lucas 24 vers 49... van, joh, verlaat Jeruzalem nou niet, totdat jullie met kracht uit de hoogte bekleed zullen worden. Weet je, jullie zullen met kracht uit de hoogte bekleed worden. Dus verlaat Jeruzalem niet. En dan gaat hij verder in Handelingen 1 vers 2... gaat Lucas verder met zijn verslag. En dan zegt hij over Jezus, hij heeft zichzelf nadat hij geleden had ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult gedoopt worden met de Heilige Geest, niet lang na deze dagen. U zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Maar ze hadden toch al de Heilige Geest? Ik bedoel, hij blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Dat hebben we kunnen lezen in Johannes 20, 22. Nou, hier kunnen we dus uit opmaken dat de Heilige Geest in jou een compleet andere gebeurtenis is dan de Heilige Geest op jou. En daarom hou ik van het woord, want het woord van God legt zichzelf gewoon uit. Nou, laten we eens gaan kijken wat Jezus verder nog zegt. Handelingen 1 vers 8. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd... Oh nee, dat is een andere tekst, dat is handelingen 1 vers 7. Hij zegt hier van, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En dat zegt hij in Handelingen 1 vers 8, even samengevat. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem, Judea en Samaria, tot het uiterste van de aarde. En dus u zult, dat is de belofte, de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. Niet in u, maar over u komen zou. Dat staat er in Handelingen 1 vers 8. Waarom? Zodat we getuigen kunnen zijn. En dat getuige zijn hier is martelaar. Dat is dat je bereid bent om je leven op het altaar te leggen. Dat is dat je bereid bent om jezelf gewoon 100% te geven voor de levende God. Dat je in staat bent om jezelf gewoon gewoon helemaal compleet weg te cijferen. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En ik moet minder worden, hij moet meer worden. Niet meer mijn wil, maar zijn wil. Ik ben bereid om tot het einde te gaan, want hij ging tot het einde voor mij. Weet je, dat, die kracht die krijg jij, die vrijmoedigheid krijg je, dat je bereid bent om je leven op het altaar te leggen. Dus hij zegt, je zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die overkomen zal en je zult mijn getuige zijn. Dat is dus het primaire doel. Nee, er gebeurt iets als wij de kracht ontvangen over ons of op ons. Nou, laten we kijken wat er dan gebeurt. Jezus wordt opgenomen in de hemel en dan trekken zij naar Jeruzalem en blijven daar allemaal gezamenlijk in de bovenzaal eengezind bidden en zij blijven dan wachten op de belofte van de Vader. En dan staat er in Handelingen 2 vers 1 tot en met 4 het volgende. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde het hele huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Ja, er staat dus aan hen werden tongen van vuur gezien. Tongen als van vuur. Ik weet niet of jij een tong van vuur wil, maar ik wil wel een tong van vuur, halleluja. Aan hen werden tongen als van vuur gezien en ze werden vervuld met de Heilige Geest en spraken in andere talen. Ja, de belofte was, jullie zullen getuigen zijn. Nou, er waren godvrezende mannen uit alle volken die onder de hemel waren, die waren samengekomen. Uit alle volken die er onder de hemel waren. En die hoorden daar het evangelie. Die hoorden daar hun de waarheid prediken. En dat was gewoon geweldig, want dat zette iets in stand. Weet je, Petrus die eerst riep zonder de Heilige Geest en zonder kracht. Heer, ik sterf voor u en ik zal u nooit verloochenen. Oh nee hoor, ik sterf voor u. Nou, in Matthäus 26, 35 zien we dat hij het in zijn jurk deed. Hij berekende zijn kosten en ontkende Jezus 3 keer. Hij had gewoon geen kracht, geen vrijmoedigheid. En was niet bereid om zijn leven op het altaar te leggen voor de levende God. Waarom? Hij had de vrijmoedigheid, de kracht van de Heilige Geest nog niet ontvangen. En u zult mijn martelaar zijn, u zult mijn getuige zijn. Maar op het moment dat hij een tong van vuur krijgt, als de kracht, de belofte over hem komt, moet je dan eens kijken wat er gebeurt met diezelfde Petrus die eerst doodsbang was. Hij krijgt een vrijmoedigheid en een moed die is niet van deze wereld. Weet je, iedereen hoorde hun spreken in hun eigen taal over de machtige werken van God. Weet je, de taal waarin zij geboren waren en ze waren buiten zichzelf. En ze zeiden zelfs spottend, ja joh, ze zijn vol zoete wijn. Met andere woorden, die gasten zijn zo dronken als maar kan. Die zijn Lazarus. Weet je, maar Petrus, die daar met die 11 andere apostelen stond, die verhief zijn stem en die sprak tot hen in Handelingen 2 vers 14 tot en met 21. Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Hij spreekt gewoon luid en duidelijk en hij is niet meer bang. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven. En tekenen beneden op aarde. Bloed, vuur en rookwalm. De zon zal verduisterd en veranderd worden. En de maan zal veranderen in bloed. Voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Halleluja. Petrus die staat daar gewoon in kracht, jongen. Gewoon het evangelie te verkondigen en gewoon te vertellen wat hier gebeurd is. Het maakt hem helemaal niks meer uit. Met luide stem, mannen, broeders. Het maakt hem niks meer uit. Hij had die vrijmoedigheid. Hij spreekt vrij uit. En dan na het uiteenzetten van de oude geschriften gaat hij verder in vers 36 en dan zegt hij, dit moet u zeker weten. Er is geen twijfel meer over mogelijk dat God hem Heer en Christus heeft gemaakt. Deze Jezus die u gekruisigd heeft. Weet je, Petrus was vol in de kracht van de Heilige Geest. Hij was in de volheid van God. En zijn woorden die waren doordrongen van de Heilige Geest. En mensen begonnen te vragen, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? En hij zegt, bekeer u en laat in ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gaaf van de Heilige Geest ontvangen. Je zult de belofte van de Vader ontvangen. En 3000 mensen die bekeren zich en laten zich dopen die dag. Lieve mensen, ik zeg, er gebeurt iets als wij de kracht, de gaaf van de Heilige Geest ontvangen. Er gebeurt iets. Je wordt zo vrijmoedig als maar kan. Ik zeg, je wordt maar zo vrijmoedig als maar kan. Weet je, de mensen waren gewoon compleet verwonderd toen de discipelen aan het praten waren. Ze moesten zwijgen over zijn naam, maar ze weigerden resoluut. En ze herkenden hen gewoon als mensen die met Jezus hadden gewandeld. Herkennen mensen aan jou dat je met Jezus wandelt? Oef. Weet je, deze mensen die konden niet meer zwijgen, man. Ze konden het niet meer nalaten om te spreken over de machtige naam van Jezus. En als ze vervolgd werden, zeggen ze gewoon van, Heere, geef uw dienstknechten om uw woord met vrijmoedigheid te spreken. Weet je, geef uw dienstknecht om met vrijmoedigheid de woord te spreken. Ze waren niet bang meer, ze wilden gewoon gaan. Maakt dus helemaal niks meer uit. Weet je, ik weet nog wat er gebeurde toen ik in mijn cel tot geloof kwam. Weet je, ik was in mijn cel, in de baaiers. En ik werd gelijk gewoon bam, vervuld met de Heilige Geest. En de kracht van de Heilige Geest kwam over mij. Want ik stond in de fik, jongen, in vuur en vlam gewoon. Ik ging door mijn cel in als een raket. Ik heb de hele nacht heen en weer gelopen. En alleen maar, ik kon niet wachten om het eruit te gooien. Ik moest het zeggen tegen iedereen. Dus de eerste tegen wie ik het zei toen mijn cel de opengang ging, was de bewaarder. Ik zei, hey man, ik zeg, Jezus leeft en houdt van jou en houdt van mij. Dat was alles wat ik wist. En ik zei tegen iedereen die ik tegenkwam, onderweg naar de telefoon. En ik was bij de telefoon en ik belde mijn vrouw. Dat was 7:00 AM. Ik zeg, schat, ik heb een ontmoeting gehad met koning Jezus. Hij leeft en houdt van jou en houdt van mij. Ze zegt, nou, dat is hartstikke mooi. Kan ik weer verder gaan slapen? Ze denkt, wat heb die gozer nou weer? Weet je. Maar ik kon gewoon mijn mond niet meer houden, man. Ik stond in de fik gewoon. Ik stond gelijk in de fik. In de fik. Weet je, en... Lieve mensen, als jij de angst hebt om vrij uit te spreken over Jezus... als jij de angst hebt om te spreken over het evangelie... als je bang bent voor afwijzing... als je bang bent voor als je je schaamt... weet je, dan moet je jezelf afvragen... heb ik wel de doop in de Heilige Geest ontvangen? Want waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. 2 Korinther 3, vers 17. Dan ben je niet bang voor vervolging, dan ben je niet bang voor smaad... en je staat in de fik voor Jezus en het maakt helemaal niet meer uit... wat mensen van je vinden, hoe ze naar je kijken, hoe ze over je denken. Je wil nog maar één ding en dat is Jezus verkondigen aan de hele wereld... en aan de ganse schepping. Weet je, we hebben niet een geest ontvangen die ons timide maakt. Weet je, we hebben een geest ontvangen van kracht en van liefde. Weet je, en dat is gewoon... Dat is wie we nu zijn in hem. Weet je, de doop in de Heilige Geest geeft je moed. De doop in de Heilige Geest maakt dat je in vuur en vlam komt te staan. Weet je, je durft openlijk te spreken over de verlosser. Het maakt je niks meer uit wat iemand vindt. Echt niet. Weet je, het maakt niks meer uit. Je wilt tegen iedereen zeggen, Jezus leeft en houdt van jou en houdt van mij. Halleluja. Lieve mensen, we hebben de Heilige Geest niet ontvangen om alleen maar in de kerk te roepen. Oh, rabba di kibria lalamando, rocco ricke, babababa. Nee, om met onze ogen te rollen alsof we bezeten zijn. Nee, als je de doop met de Heilige Geest, als je de kracht hebt ontvangen die over je zou komen, de belofte van de Vader die Jezus ons gezegd heeft, zullen we getuigen zijn. We zullen getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, tot het uit van de aarde, in de straat, in je werk, op de stad. Overal waar je komt, over heel de wereld, zullen we getuigen zijn. En we zullen niet alleen zijn getuigen zijn. Overal waar we komen zullen we de zieken de handen opleggen. En ze zullen genezen worden. Halleluja. Weet je, en daar kom ik ook wel weer later op terug. Maar de Heilige Geest op ons, over ons, is dus een zalving die dient voor de ander. En dat is wat anders dan de Heilige Geest in jou. Die dient voor jouw persoonlijke leven. Het zijn twee verschillende dingen. De kracht van de Heilige Geest op jou brengt onder andere deze eigenschappen tot stand. Spreken in tongentaal, gaan we het over hebben. Vrijmoedigheid om te getuigen, gaan we over hebben. Gaaf om te profeteren, gaan we het nog over hebben. En de autoriteit om in zijn naam genezing uit te spreken... en in zijn naam te dopen, gaan we het over hebben. De autoriteit om in zijn naam demonen uit te werpen... en in zijn naam de doden op te wekken, gaan we het allemaal over hebben. Halleluja. Amen. Mijn tijd zit er weer op en ik hoop dat je gezegend bent en opgebouwd bent. Ik kan hier nog veel langer over doorpraten, maar ik zit gewoon in een tijdframe. En weet je, zo lang wil je ook niet naar mij luisteren. Brenda zegt altijd van, ja, ik ben de enige die altijd alles moet horen van jou. Ik heb medelijden met haar dat ze mijn vrouw is. Maar weet je, God zegen jullie allemaal. Ik hoop dat jullie een goede tijd hebben gehad. En laat je reacties achter op info@johantoet.com. En ik hoop jullie volgende week weer te mogen verwelkomen. Hey, tot dan. Doei doeg.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm nearing the end of my third week of teaching on harnessing your emotions. And I tell you, we have covered a lot of material. Still got some more to go. I've got this teaching entitled Harnessing Your Emotions in book form. We also have CDs and DVDs on this. And then we're offering an entire package that we've called Get a Grip Package. And it has all of my teaching on harnessing your emotions, as well as teaching on self-centeredness, the source of all grief, anger management, and how to be happy, even if you are a Christian. That's awesome. And this is a teaching basically from the book of Philippians. But yesterday I started teaching on this. Previous to this, I had talked about self-esteem versus Christ esteem, and I showed a lot of scriptures. I don't know, but I would suspect I probably went through over 50 scriptures talking about pride and arrogance and haughtiness and all of this, and how the scripture puts those same things in the same category as murder, adultery, lying, stealing. Pride is not a positive thing. And yet the definition of pride, when you use it as a verb, is to talk about indulge in self-esteem. Self-esteem has become something that is promoted and embraced even by the church. There are churches that will hold classes on positive self-esteem. I don't believe we're supposed to have self-esteem. We're supposed to esteem Christ and what He has done in us, but not our physical self. And this is what Paul was talking about in Romans chapter 7, verse 18, when he says, I know that in me, that is, in my flesh, dwells no good thing. If you could somehow or another take the spirit away from Paul, just talking about himself, there was no good thing. And this was a man who was learned, who was educated, who could probably out-argue, out-talk anybody. He had given his life for the purpose of the Lord. He had laid his life down. He had been beaten. He had been in prison. He had done all of these things that most people would glory in. But Paul said that in my flesh, there is no good thing. The only thing that Paul glorified and esteemed was Christ in him. And it just so happened that this man wrote half of the New Testament books. And it's because of that attitude. He didn't esteem himself. He didn't promote himself. He was willing to lay his life down for the Lord. You know, this is significant. One of the things that I teach in this album on how to be happy, I take the book of Philippians. And we go through the book of Philippians. Paul wrote that while he was in prison. And Paul had been imprisoned unjustly. He had been beaten. At the time that he wrote it, he had been in prison for years. And I mean, prison in his day was not like prison in our day, where you have a flat screen TV and all of these amenities and stuff. I mean, it was prison. It was hard. And he had been in there for years. And the Philippians heard about this, and they wrote to ask how he was. And when he went to comfort them, you know how he did it? He says, don't worry about me, because the things that have happened have fallen out rather to the furtherance of the gospel. Christ is being preached. Everybody in Caesar's household is hearing about the gospel. And because of this, people are being born again, and therefore everything's awesome. Did you know most people wouldn't have taken that approach? If somebody said, how are you? They would have just talked about themselves. Oh, I'm suffering. It's cold in here. The food's not good. I've been in prison for years unjustly. I've been through a shipwreck. They beat me. I'm facing possible execution. They would talk about all of these things concerning themselves. But see, the Apostle Paul, because he had died to himself and he wasn't esteeming himself and promoting himself, he loved God more than he loved himself. He loved sharing the gospel with other people more than he loved what happened to him. And because of that, if the gospel was flourishing, if the gospel was being preached and proclaimed through his imprisonment, then his imprisonment was just fine. Boy, that's an awesome attitude. And in that letter from jail to the Philippians, he used the word joy, rejoice, rejoicing, rejoiceth 17 times in four little chapters. He talked more about joy and happiness in that brief epistle than he did in any other thing. And yet his circumstances were probably worse than they had ever been. And yet he was happier and more joyful. You know why? Because it wasn't all about him. It was all about God. And God was being glorified, God was being promoted, and because of it, he was just fine. Now that is the secret to happiness. That's the key to how you do it. It's just like what Jesus said, when you lose your life, then is when you find it. When you find something that is bigger than yourself to live for, man, that's when you begin to start really living. If you are all wrapped up in yourself, you make a very small package. If it's all about you, selfishness and promotion of self is like a drug addiction. You can never satisfy it. You may temporarily get numb, but then when you sober up, you'll have to have another fix, and it'll have to be a bigger fix because your body adjusts to it. You never can satisfy self and lust for self and all the things that self wants. The only way to deal with yourself is to deny it and get to where you love God and other people more than you love yourself. Boy, those are some big, big statements right there. But that is really powerful. And so I was sharing that it's when I begin to acknowledge every good thing that was in me in Christ Jesus, Philemon 1:6. That's when my life began to take on meaning and things begin to change. Is when I quit trying to approach life and all of its hardships and everything in my own self, in my own wisdom, my own strength, my own ability, and instead I changed my identity to who I was in Christ, and I started dealing with things from Him living in me. Like Paul said, I quoted this on my program yesterday in Galatians 2:20, that He was crucified with Christ. Nevertheless, He lived, yet it wasn't Him, it was Christ living in Him. That's the key to the Christian life. The Christian life is not just difficult or hard to live. It's impossible to live. It is impossible for you to model what Jesus told us to do in your own ability. It is beyond you. It is superhuman. The only way you can ever live up to what the Bible says is for you to get out of the way and let Christ live through you. To find out who you are, what you've done, what God has given you in the Spirit. And when you acknowledge these good things that are in you in Christ, that's when you begin to start seeing the life of Christ flow through you. Well, that's a mouthful. I said some really, really important things. Here's some of the ways that I begin to understand this. And this is just going to be scratching the surface. There is no way that I can go into the detail. Matter of fact, I've got an entire teaching in book form, CDs, DVDs, entitled Spirit, Soul, and Body. And it goes into this in much more detail. But here is a quick Cliff Notes edition of this. 2 Corinthians chapter 5, verse 17 says, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new." This verse revolutionized my life. Let me just go back and give you a little bit of the background. I got born again when I was 8, and I've lived for God the best I knew how ever since then. I've certainly messed it up and made lots of mistakes, but I'm saying that was my desire. And from 8 until I was 18, I did everything that I was being told and everything that I thought would obtain me the desired results, relationship with God. But I became a legalist. I became a Pharisee, trusting in my goodness, because that's basically what was taught me. And when I was 18, I had an encounter where God Almighty showed up and He released His glory and His power to me. I saw it. I experienced it. And relative to God, I was the most vile thing that could possibly be. And compared to people, I might have been better than most people. But compared to God, I realized I was nothing. And I honestly thought God was going to kill me. And I started confessing everything I could think of so that if He did kill me, I'd hopefully go to heaven instead of hell. And to my surprise, when I got through for an hour and a half just turning myself inside out and mentioning everything vile that I'd ever done or thought, hoping that that would be sufficient, to my surprise, instead of God's punishment, I had a supernatural, tangible love from God flow over me for 4.5 months. It just revolutionized my life. And so I was thrilled that He didn't kill me. I was thrilled that He loved me, and I knew that He loved me. And I also knew that it had nothing to do with my goodness, because when I finally got that revelation was when I finally admitted that there wasn't any good thing in my flesh, just like Paul said in Romans 7:18. And so I knew it wasn't based on any goodness that I'd done. And I enjoyed it for those 4.5 months. But when the 4.5 months left and I came back down off of that emotional high, I didn't know how to adjust. I didn't know how to go back to being normal. I'd tasted of something that, man, was so awesome. I didn't want to go back to being normal, but I didn't know how to get back into this revelation of the love of God And one of the best things that ever happened to me was right then I got drafted and sent to Vietnam. And in Vietnam, it was kind of a strange situation, but I was a chaplain's assistant without a chaplain. And so I basically, the chaplain was assigned back to the brigade, which is a larger unit. But I was out on the battalion level and the chaplain was gone. I didn't have a chaplain. So technically, my commanders, the people I was responsible to, were back at the brigade level, but I was on the battalion level and nobody had any control over me. It's just like I sat there for 13 months with basically no supervision. And because of that, I just opened up the Bible and started reading. And through 15 hours, anywhere from 10 to 15 hours a day, I would sit and just read the Bible. And God began to reveal to me who I was in Christ. He began to show me what He had put on the inside of me, not through some outward physical emotion, but just through a revelation of who I was in the Spirit. And this verse was critical to that process. Because, see, I had tasted what God was like, and I could see in Scripture what it was like to live a supernatural life where you see the dead raised and blind eyes open and you're able to turn the other cheek and you have boldness when your natural tendency is weakness. And I saw these things, but I wasn't experiencing them in my life. And because I couldn't see it in my physical realm, it made me think I didn't have it. And I spent most of my time in Vietnam begging God to touch me again and waiting on God to do something from the outside to touch me. And while I was waiting, I just started reading the Bible. And this verse rocked my world because it says, if you are in Christ, that's talking about if you were born again, which I knew I was born again. I'd made a commitment to the Lord. It says you are a new creature. It didn't say you are going to be a new creature. You are in the process of becoming a new creature. No, it puts it as it's already been done. If any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. It didn't say old things are going to pass away. In the next 20 years, you will see a change. It didn't say that this is a process. It just said it's a done deal. And I looked at my life, and even though I wasn't living outwardly in sin or, you know, experiencing any of those things, I wasn't seeing the victory that was promised me in the Bible, to where every time you pray, God answers your prayer, where you see power flow and things. I wasn't seeing that in my life, and it was a conflict. And when I read this verse, God just revealed to me that old things are passed away. All things are become new. And I couldn't see it. And I was saying, God, I believe your word, but I can't see this in my life. How can it be true? And just like that, God began to reveal to me that there is a spirit inside of people. There's more than just my physical body, which is obvious, and then my mental, emotional part on the inside, what we call our personality, our inner person. But the Lord showed me through Scripture that we have a spirit on the inside. And the spirit is actually the real you. It says in James chapter 2, verse 26, as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. What that's saying is it's your spirit that gives life to your body. And if you extract the spirit, your body is dead. People think that our life comes through this heart and through these organs and stuff. Those are essential to you breathing and living here, but it's your spirit, man, that really gives you all of this. When God created Adam and Eve, it says that his entire body was formed. He had a heart, he had lungs, he had a brain, he had everything was present, but there wasn't life until God breathed into him the breath of life. And the word breathe there in the Hebrew is the exact word that we use for spirit. God literally blew his spirit into our physical bodies, and the spirit is the life-giving part of us. We often miss this because we become so carnal, so dominated by our physical realm, and we think it's this physical flesh and our heart beating and our lungs and our DNA. Those things are things that the Spirit of God uses, but it's the spirit that gives life. Jesus said it this way in John chapter 6, verse 63, it's the spirit that quickens. The flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Jesus said that it's the spirit man that's the real you. You are technically a spirit being that has a soul, which involves your emotion and mental part, and you live in a body. But the real you is spirit. So the reason I bring all this up is to say that I was saying, God, you said I'm a new creature. Old things have passed away. All things have become new. I can't see that. But it was because I was only looking in the physical realm. I still had the same body. I still had the same thoughts, some of the same fears, some of the same phobias. And I was only searching the mental and emotional and physical part of me. But it was a revelation when I realized that the real me is a spirit being. Let me take this passage of scripture over in 1 Thessalonians and in chapter 5, Paul said in verse 23, "And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." This verse makes it very clear. There's other verses that say the same thing, but this one puts it all in one verse, that you have a spirit, soul, and body. Functionally, most people only recognize the body and the soul part. Again, you can't deny that you've got a body. You can feel whether you're hot or cold, whether you're tired or rested, whether you have pain or whether you have joy. You can feel things in the physical realm. And then there's this soulish or mental part where you think things. Like, for instance, I could come up and touch your physical body, tap you on the shoulder, and even though you were looking the other direction doing something else, you would automatically know something because I touched your physical body. You're in touch with that. You know what you feel. But you know, I could also touch you without ever touching your body by saying words. I constantly make some people happy and blessed and glad, and other people I make mad, and yet I've never touched you, and yet I have touched you by my words. You can say things that will hurt a person, or you can say things that will make a person laugh, or you can say things that will make a person have tears of joy. There is a mental, emotional part, and see, we're in touch with those two parts. If I touch you on your shoulder, you feel it. If I touch you with words, you can feel it. But according to this verse, there is a third part that's called the spirit. And did you know that you cannot feel your spirit? And I know some of you think, well, that doesn't make sense because we're so used to doing things only in the physical, natural realm. And we think that if there was another part on the inside of me, I'd know it. For instance, if you're hot or cold right now, you know it. If I was to walk up and say, you know, if you were in a service and I said, are you hot or cold? Do we need to turn the air conditioning up or down? You wouldn't have to come back to me and say, well, let me pray about it and tomorrow I'll come back and tell you how I am. You just instantly know if you're hot or cold. If I was to ask you, are you happy or sad? You don't have to say, well, let me pray about it and I'll come back tomorrow and I'll tell you. No, you're instantly in touch with your emotions. But you have a spirit man that you are not in touch with. And this is what Jesus was referring to in John chapter 6, verse 63, when he says, it's the spirit that quickens, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are alive. The only way you can contact your spirit man is through the word that God has given us, not through your physical feelings. Jesus said it this way in John chapter 3 when he was talking to Nicodemus. He said, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus was shocked, like, born again? Are you saying that I have to crawl back into my mother's womb and be born again? He wasn't talking about a physical birth. He was talking about a spiritual birth. In the same way that you receive a physical body, you have to receive a new born again spirit, a spirit that is from above. And Nicodemus just couldn't understand it. And Jesus said unto him in verse 5, verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit. Water is talking about the natural birth that you were born with. And then born of the Spirit, you cannot enter into the kingdom of God. And then he said, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. He was talking about that just like you get born in the natural realm and you have a physical body, you have to have a spiritual birth where you get a spirit, a brand new spirit. This is where we get the term born again from, a spirit that is born from above. a spiritual birth. And another way of saying this is that your physical is physical, but your spirit is spiritual. There isn't any direct relationship between the two. You can't feel spiritual things with your physical body. Your physical body can only discern physical things, but your spirit, man, can only be discerned by the Word of God. And so the reason I bring all this out is that some people think, well, now wait, if I had a brand new spirit and if I was all of these things, I'd know it. No, because you can only know the Spirit by the words that Jesus spoke unto us. They are spirit and they are life. Another verse that goes along with this is in James chapter 1. It says, whoever looks into this perfect law of liberty, talking about the new covenant, is like a man that beholds his face in a glass, or is talking about a mirror. You can't see your face. You know, some of you have never thought of this, but you have never seen your face. And some of you think, oh, yes, I have. I've seen my face. No, you've seen a reflection of your face. You've seen a picture of your face, a drawing of your face, but you've never seen your face with your eyes. You trust what you see in a mirror. How do you know that the image you see in a mirror is correct? Haven't you ever seen one of these mirrors that makes you tall and skinny or short and fat, and it can distort things? How do you know that the image you're seeing isn't distorted? I'm not trying to get you to doubt what you see in the mirror, but I'm saying that, see, you don't really see yourself. You are seeing a representation, a reflection of yourself, and you've learned to trust it. The Bible says that it is a spiritual mirror. If you want to see who you are in the spirit, you can't just go by how you feel, because your feelings can only discern things in the physical and the emotional realm. But if you want to see who you are in the spirit, you got to hold up this spiritual mirror and just begin to see what it says about you and trust the image that you're seeing right here exactly the same way that you trust that image that you see in the mirror.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen.

partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Jij hebt hetzelfde geloof als de apostel Petrus. Amen. Je gelooft in dezelfde Heer. Je hebt op precies dezelfde manier redding ontvangen. Je hebt het ontvangen. De Engelse Bijbel zegt in Hebreeën 12 vers 1... Jesus is the author and the finisher of our faith. Hij is degene die het gestart heeft. Jezus heeft het geloof als het ware gecreëerd. En wij hebben het ontvangen. Jezus is in de business van geloof creëren. Halleluja. Een vriend van mij, die functioneert als profeet. Hij zegt, ik werd ooit opgenomen in een visioen. Ik werd in de hemel opgenomen. Hij vertelde dat verhaal. En hij zegt, ik zag op een gegeven moment Jezus staan. En Jezus was met iets bezig in zijn handen. Hij was iets aan het maken wat zo krachtig was. Wat zo ontzettend sterk was. Dat ik niet eens in de buurt kon komen. Dat ik niet eens ernaar kon kijken. En ik vroeg, Heer, wat is dat? En hij zei, het is geloof. Hij zegt, ik zag de substantie geloof in de hemel. En hoe krachtig het was. Het was het meest krachtige wat ik ooit gezien had. Jezus is the author and the finisher of our faith. Amen. Jezus is in de business van geloof creëren. Halleluja. Je hebt het ontvangen in je geest. Je hebt het ontvangen. Nou, mag even gaan naar Romeinen hoofdstuk 12. Romeinen hoofdstuk 12. En dan gaan we vers 3 lezen.
2: In je geest,
1: mooi ja. Romeinen hoofdstuk 12, vanaf vers 3. Prijs de Heer. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij in bescheidenheid denken naar de mate, er staat niet een mate, maar naar de mate van geloof, zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. Zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. God heeft iedereen, niet een mate, maar de mate van geloof gegeven. We hebben allemaal dezelfde mate van geloof gekregen. Welke mate van het geloof is dat? Het geloof wat je gebruikt om gered te worden. We hebben allemaal dezelfde mate gekregen. Of zoals de Bijbel hier zegt, toebedeeld. Toebedeeld. Zeg eens, we hebben allemaal dezelfde mate van geloof. En nu gaan we Efeze 2 vers 8 gaan we lezen. Efeze 2 vers 8. Die was snel. Die was profetisch. Die had gewoon al opgezocht voordat ik het zei. Efeze 2 vers 8.

Daar staat het volgende. Daar staat: uit genade bent u zalig geworden. Oh. Uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. Amen. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Het is de gave van God. Nou, aan de ene kant spreekt het natuurlijk over de genade, is de gave van God. Maar ook het geloof eigenlijk in deze context staat. Geloof is de gave van God. In andere woorden, het is God zelf die jouw geloof gegeven heeft om gered te worden. Jij opende je hart voor het evangelie. Het woord van God werd gezaaid. En het woord van God creëerde geloof in jouw hart. En het is de gave van God. Dus de Bijbel zegt, geloof wordt ontvangen. Geloof wordt toebedeeld. En geloof wordt gegeven. Dat betekent niet dat wij er niks voor kunnen doen. En daarom is eigenlijk het woord ontvangen beter als het woord krijgen. Want soms worden mensen met krijgen worden ze passief. Alleen het feit dat je iets geeft, dat je iets kan ontvangen, dat iets je toebedeeld wordt, betekent niet dat je er niks voor hoeft te doen. Ik geef al mijn gratis boeken, ik geef al mijn boeken gratis weg. Maar mensen moeten er wel wat voor doen. Ze moeten naar de webshop gaan en ze te bestellen om ze te ontvangen. Amen. Of ze moeten hier naar Werkendam komen en ze opkomen halen om ze te ontvangen. Dus ondanks dat je iets geeft, is er altijd een kant die bij ons ligt. Amen. En dat is waar we moeten het zien te ontvangen. Dat is dat Bijbelse woord lambano. Wij pakken het beet. Maar het eerste fundament is: iedere wedergeboren christen heeft al geloof. Heeft al geloof. Iedere wedergeboren christen heeft al geloof. En je geloof kan groeien. Je geloof kan groeien. Daar spreekt ook de Thessalonicense brief over. Paulus zegt, ik dank God dat uw geloof buitengewoon groeit. Dus we hebben allemaal de mate van geloof. Ik schrijf hier even op, de mate. We hebben allemaal de mate van geloof. En die mate, die hoeveelheid, allemaal dezelfde hoeveelheid, die kan dus gaan groeien. Die kan dus gaan groeien. En dat werkt als een mosterdzaad. Dat mosterdzaadje, dat moet je gaan gebruiken. Dat moet je gaan planten en dan gaat het groeien. Dus het geloof wat jij al ontvangen hebt, moet je nu gaan gebruiken. En dat kan zelfs groeien op verschillende gebieden van je leven. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld sterk geloof voor hun redding, maar als het aankomt op hun genezing, hebben ze dat nog niet. Waarom? Die mate van geloof moet nu gaan groeien, of moet zich nu uitbreiden als het ware, ook op andere gebieden van hun leven. Daar ga ik nog wat meer over zeggen straks. Maar hetzelfde geloof. Hetzelfde geloof. Dus het enige wat wij moeten leren, is nu om te gaan wandelen naar geloof en niet naar onze zintuigen. Want net zoals natuurlijke redenaties de geest kan doven, als het ware, kan ook ons geloof, zou kunnen zeggen, verstikken op het moment dat we constant bezig zijn en functioneren vanuit onze ziel. Maar we hebben dat geloof al gewoon ontvangen, dat zit in jouw geest. En nu moet je ermee aan de slag gaan. Dus toen ik gered werd, ik gaf mijn leven aan Jezus. Tijdens een, we hadden een Youth Alpha weekend en aan het eind hadden we, of dat was nu het Alpha cursus. En aan het eind hadden we een weekend. En het was Heilige Geest weekend. En het was zaterdag 19 maart 2011. Zaterdag 19 maart 2011. En in een van die diensten kreeg ik een visioen van Jezus. Ik kreeg een visioen van Jezus. En ik zag Jezus voor me staan. En Jezus verscheen. En ik was bezig met wat, hoe mijn leven eigenlijk was gegaan en wat er eigenlijk gewoon de puinhoop als het ware die het geworden was. Vooral in mezelf. En ik zag Jezus, die verscheen naar mij. En Jezus zei, Tom, als je al je problemen aan mij geeft, los ik ze voor je op. Als je al je problemen aan mij geeft, los ik ze voor je op. En dat was het moment dat ik tot bekering kwam. Dat ik besloot om mijn oude leven achter te laten en Jezus te gaan vertrouwen, Jezus te gaan geloven. En datzelfde weekend werd ik vervuld met de Heilige Geest. Dat was de dag daarna. En dat was 2011. Nou, toen ik tot geloof kwam als het ware, toen ik wedergeboren werd, op dat moment ontving ik de mate van geloof. Op dat moment heb je geloof in je geest. En de dag daarna, door datzelfde geloof, ontving ik de doop in de Heilige Geest. Hoe kwam ik aan het geloof
voor de doop in de Heilige Geest. Omdat iemand het woord van God predikte die dag over de doop in de Heilige Geest. Over het ontvangen van de Heilige Geest. En toen die preek hoorde, en ik weet nog, er zat een jongen links naast mij. En die zat tijdens de preek, zat hij zo op zijn stoel. En ik zei, wat ben jij aan het doen? Hij zei, als er straks een oproep komt, sta ik als eerste vooraan. Zei hij, want ik wil niet dat ik ga kijken naar anderen of ze wel of niet gaan. Dus ik sta als eerste vooraan, zei hij. Hij zat klaar om te rennen. En die dienst ontving ik, de doop in de Heilige Geest. Door geloof. Nou, nog nooit iemand had mij verteld over het spreken in tongen. Ik wist dat niet over het spreken in tongen. En ik sprak die dienst ook niet in tongen. Maar ik wist 100% zeker dat ik de Heilige Geest van God ontvangen had. Ondanks dat ik niks wist over tongentaal of niet sprak in tongentaal, wist ik 100% zeker dat ik de Geest van God ontvangen had. Hoe? Door dat geloof. Door datzelfde geloof als waar ik de dag daarvoor door gered was, werd ik nu vervuld met de Heilige Geest. Datzelfde geloof. Toen, die avond, toen ik thuis kwam, die zondagavond, in mijn oude leven was ik veel bezig met stappen, feest vieren, allerlei feesten waar we naartoe gingen, ook met vrienden. En een van de uitdagingen, Jezus had tegen mij gezegd, Tom, als je al je problemen aan mij geeft, los ik ze voor je op. Dus ik heb een probleem. Ik had namelijk mijn vrienden beloofd, over een tijd zouden we met z'n allen naar een feest gaan en alle kaarten waren, we hadden kaarten gekocht, et cetera. En ik had mijn woord gegeven aan hun dat ik mee zou gaan. Dus ik zei, het was zondagavond, dit is dus één dag dat ik gered was. Eén dag gered. Ik ging zondagavond, lag ik in mijn bed. Ik zei, Heer, u heeft gezegd, als je al je problemen aan mij geeft, los ik ze voor je op. Ik heb een probleem. Ik zeg, ik wil niet meer naar dat feest toe. Toen ik thuis kwam, ik gooide al mijn muziek weg, mijn kleding weg, alles gooide ik weg. Want te maken met mijn oude leven. Letterlijk gebeurd, mijn moeder heeft de leiding van die jeugdgroep opgebeld om te vragen wat ze met me gedaan hadden. Dat is echt waar. Dus ik zei, Heer, ik heb een probleem. Ik heb beloofd dat ik mee zou gaan. Maar ik wil niet meer mee. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Dus nu lost u het maar voor me op. Dat ik niet mee hoef, maar dat ik ook mijn belofte niet hoef te breken. Dat is het enige wat ik zei. Ik zette mijn geloof in God. Ik zette mijn geloof in God. Ik geloof dat God het op ging lossen. De volgende ochtend werd ik wakker. En ik zag een sms'je op mijn telefoon. Dat was nog niet in de tijd van WhatsApp en dat soort dingen. Ik zag een sms'je van een van mijn vrienden. Die zei, hey Tom, die en die wil ook mee, maar die heeft geen kaart. Ons maakt het niet uit wie er meegaat. Mijn vrienden wisten niet eens dat ik gered was, wat er met me gebeurd was. Maar binnen 12 uur werd het eerste probleem opgelost. Nou, diezelfde mate van geloof waardoor ik gered werd, de doop in de geest had ontvangen, zorgde binnen 24 uur voor de eerste gebedsverhoring. Je hebt die mate van geloof ontvangen, maar nu moet je hem gaan gebruiken. Amen. Dus je hebt die mate van geloof, heb je ontvangen. En nu is het gewoon tijd om te gaan gebruiken. Dus dat is gewoon, ik begon meteen God te geloven voor wonderen. God te geloven voor wonderen. Nou, en zo begon ik dat geloof dat ik ontvangen had, te gebruiken voor. Een hele tijd later, op een gegeven moment mijn broer, ik woonde nog thuis bij mijn ouders, mijn broer die vroeg of hij mijn mountainbike mocht lenen. En ik leende mijn mountainbike uit. En die middag, toen mijn broer die ging naar zijn vriendin toe. En die fiets werd gestolen, maar het was mijn mountainbike. Dus hij belde me op en zegt, Tom, de fiets is gestolen. Wat moet ik nou doen? Weet je, en ik zei tegen iedereen, maakt niet uit, ik ga God geloven voor een nieuwe fiets. Nou, als je dat zegt, krijg je geen applaus. Zeker nog, ze denken dat je gek bent geworden. God geloven voor een fiets, God is toch geen Sinterklaas, God geeft je toch geen fiets, je kan toch niet bidden voor een fiets en hem dan krijgen. Jawel, de Bijbel zegt, alles wat u bidt, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Amen. Dus ik bad voor een fiets. Ik zei, Heer, mijn fiets is gestolen. Bovendien geloof ik dat het de duivel is, hij is een dief. En we staan niet toe dat hij steelt. Dus in de naam van de Heer Jezus Christus bid ik voor een nieuwe fiets. En ik geloof dat ik hem opvang op dit moment. Op het moment dat ik bid. En ik geloof dat ik een fiets ontvangen had. Binnen 3 weken komt er iemand naar me toe. En die opent zijn bestelbus. Hij zegt, God heeft me gezegd om jou een nieuwe fiets te geven. En die haalde een nieuwe fiets uit zijn bestelbus. Halleluja. En ik kwam thuis. En mijn moeder zegt, hoe kom je aan die fiets? Ik zeg, heb ik van God gekregen. Halleluja. En mijn opa was altijd zwaar gereformeerd. Maar op het eind van zijn leven werd hij wat dement. En dat had het voordeel dat hij wat zachter werd in wat hij precies geloofde.
Dus hij kon in één keer naar de katholieke tv kijken en alles was mooi en prachtig. En toen zat mijn opa op de verjaardag. Tom heeft een nieuwe fiets gehad van de Heer. Tom heeft een nieuwe fiets gehad van de Heer. Halleluja. En iedereen hoorde dat ik een nieuwe fiets had gehad van de Heer. Amen. Nou, datzelfde geloof wat je gebruikt om gered te worden. Om de geest te ontvangen. Om wonderen mee te maken. Om voorziening te ontvangen. Het is hetzelfde geloof wat je nu moet gaan inzetten op verschillende gebieden van je leven. Amen. Dus kijk niet van, hé, mijn geloof is zo klein, je moet dat geloof gaan gebruiken. En dat is ook het tweede fundament. En het tweede fundament van geloofsgroei is, je moet je geloof gaan gebruiken om het te vermeerderen. Je moet je geloof gaan gebruiken om het te vermeerderen. Nou, die les van dat mosterdzaadje is heel vaak verkeerd uitgelegd. Want heel vaak, ook heel veel predikers heb ik horen zeggen, geloof als een mosterdzaadje. Heel klein geloof. Klein geloof is goed. Klein geloof is genoeg. Net als een mosterdzaadje. Maar de les van het mosterdzaadje is niet dat heel klein geloof genoeg is. Amen. En ik kan het je laten zien. Ga maar mee naar Matteüs hoofdstuk 14. Matteüs 14. Vers 31. Dit is het verhaal van de discipelen en Jezus in de storm. En Petrus die over water wandelt, op het woord van Jezus. En dan staat er in vers 31, Jezus hielp hem. Jezus stak meteen zijn hand uit, want Petrus was door het water gezakt. Greep hem vast en zei tegen hem, klein gelovige, waarom hebt u getwijfeld? Nou, als klein geloof genoeg was, was Petrus niet door het water gezakt. Dus klein geloof, dat is niet de les van het mosterdzaadje, dat klein geloof, dat dat goed is. In Matteüs hoofdstuk 8 kan je hetzelfde zien, ik wil gewoon de teksten geven. In Matteüs 8 vers 26, daar zegt Jezus ook, waarom bent u zo angstig, klein gelovige. Dus de les van het mosterdzaadje is niet, ach, als je al heb je maar een heel klein geloof, dan is het al goed. Nee, dat is niet wat Jezus hier onderwijst. Wat is de les in de Bijbel van het mosterdzaadje? Ga eens mee naar Matteüs hoofdstuk 13.

0: Matteüs 13, vers 31. Een andere gelijkenis hield hij hem voor en hij zei: het koninkrijk van de hemelen is gelijk aan een mosterdzaad dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van al de zaden, maar is de les dat het klein blijft? Gebruikt Jezus daarom mosterdzaadje? Om te illustreren, een mosterdzaadje is klein, blijft klein en wordt nooit iets. Als Jezus gewoon had willen onderwijzen dat klein goed was, had hij ook een zandkorrel kunnen gebruiken. Amen. Dat doet niks, daar gebeurt niks mee. Maar Jezus koos niet voor een zandkorrel, Jezus koos voor een mosterdzaadje. Maar, staat er dan, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen en wordt het een boom, zodat de vogels in de lucht er een nest in kunnen maken. Nou, de maar, ook hier, de les van een mosterdzaadje is nooit in de Bijbel dat het klein moet blijven, maar dat je het moet gaan gebruiken zodat het groeit. Dat je het moet gaan gebruiken zodat het vrucht gaat dragen. Dus de les die Jezus pakt niet het voorbeeld van een mosterdzaadje. Zeg jongens, als het allemaal heel klein blijft en zo blijft als het nu is, dan is het goed. Nee, Jezus zegt, het geloof wat je hebt, ook al is het misschien klein, ook al zie je het misschien amper, begin dat te gebruiken. Begin dat te gebruiken. En we gaan later nog wel zien dat, zelfs als je zou kunnen zeggen, een klein beetje geloof is genoeg om wonderen te doen, mits we tegelijkertijd niet twijfelen of niet angstig zijn. Dus in Lucas hoofdstuk 17, de discipelen zeiden: Heer, vermeerder ons het geloof. Geef ons meer geloof. Nou, dit is een gebed wat ook veel christenen bidden. Heer, geef me geloof. Heer, geef me meer geloof. Maar Jezus legt ze vervolgens niet de handen op en zegt: hier, ontvang geloof. Je krijgt niet meer geloof door ervoor te bidden. Je krijgt niet meer geloof door ervoor te bidden. Nergens in heel de Bijbel staat dat je geloof krijgt door ervoor te bidden. Sterker nog, je moet je geloof gebruiken als je bidt. Dus de les is niet, je krijgt meer geloof door ervoor te bidden. Je geloof wordt pas vermeerderd als je het gaat gebruiken. Jezus gaf zijn discipelen niet meer geloof. Hij gaf zijn les over hoe hun geloof werkt. Nou, ik heb wel eens in diensten gestaan, ook waar zelfs de aanbiddingsleider begon. Heer, u zegt dat geloof een gave is, geef mij geloof. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Geloof is een gave in die zin, alleen het is niet zo dat je het ontvangt door ervoor te bidden. Want anders kan je zeggen, ja, ik had geen geloof, want God heeft het niet gegeven. Maar dat is niet hoe het werkt. Je moet je geloof gaan gebruiken, je moet het gaan zaaien. Geloof van welk formaat dan ook moet gebruikt gaan worden zodat het kan groeien. Het moet gezaaid worden. Dus je moet niet blijven kijken naar je zaad en zeggen: ach, het is maar zo klein, het is maar zo klein. Je moet dat gaan gebruiken. Je moet het aan het werk zetten. Als we Lucas hoofdstuk 17 verder zullen lezen, ik ga het nu niet doen, maar ik wil je even de context geven. Ik ga het wel doen, want anders dan kan je zien dat het recht staat. Amen. Gaan we terug naar Lucas hoofdstuk 17. Nou, dit is krachtig. Jezus begint namelijk zijn discipelen uit te leggen hoe geloof werkt. En dan eerst begint hij over dat mosterdzaad. Maar dan zegt hij, dat mosterdzaad is vers 6. Als u gelooft als een mosterdzaad, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen: wordt ontworteld en in de zee geplant en hij zou u gehoorzamen. Vers 7. En. Iedereen zegt en. Wat betekent deze en? Dat betekent dat Jezus doorgaat met zijn onderwijs over geloof. Amen. Weet je, sommige christenen lezen niet ver genoeg door. Dat is net zoals met het Onze Vader. De discipelen zeggen: Heer, leer ons bidden. En dan alle christenen kennen het Onze Vader. Maar Jezus gaat meteen daarna door met een gelijkenis waarin hij leert dat God altijd al je gebeden wil verhoren. Maar dat wordt er niet ingeramd op zondagschool. Je zegt: nee, God is geen Sinterklaas. Nee, je bent te vroeg gestopt met lezen. Amen. En wie van u een slaaf of een dienstknecht heeft, die ploegt of de kudde waait, zal meteen als hij van de akker komt tegen hem zeggen: kom en ga aanliggen. Zal hij niet tegen hem zeggen: tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken, omgoot u en bedien mij totdat ik gegeten en gedronken heb en eten drinkt u daarna. En hij bedankt die slaaf toch zeker niet, omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen was. Ik meen van niet. Zo moet u ook, wanneer u gedaan heeft wat u opgedragen is, zeggen: wij zijn onder te slaven. Wij hebben slechts gedaan wat we moeten doen. En het gebeurde toen hij naar Jeruzalem reisde, dat hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. En hij wilde een zeker dorp binnengaan. Dan kwamen 10 Melaatse mannen op hem af, die op een afstand bleven staan. Zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, meester, ontferm u over ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ga heen, toon u zelf aan de priesters. En het gebeurde terwijl zij heen gingen dat zij gereinigd werden. En als je verder zal lezen, zie je dat één hem komt bedanken. Ik weet niet of je de link ziet tussen deze verhalen. Jezus leert eerst geloof, zet je aan het werk als een mosterdzaadje wat je zaait. Vervolgens begint hij over geloof als een dienstknecht. Je geloof inzetten als een dienstknecht. En wie van u die een slaaf of een dienstknecht heeft, in andere woorden, je moet het aan het werk zetten. Je moet je geloof aan het werk zetten. En als die dienstknecht terugkomt, bedank je die toch zeker niet? Wie krijgt uiteindelijk de eer? God krijgt de eer, niet jouw geloof. En vervolgens laat Jezus exact zien hoe dit werkt in het verhaal van de 10 Melaatse. Ze komen naar hem toe, ze blijven op een afstand staan. Jezus zet zijn geloof aan het werk door te zeggen: ga heen en laat jezelf aan de priester zien. Verklaar jezelf gezond, zegt hij eigenlijk. Zij gingen heen, ze komen terug en één komt terug om Jezus te bedanken en de eer te geven. Halleluja. Hij bedankte niet het geloof van Jezus, hij bedankte de Heer zelf. Amen. Dus je geloof werkt als een mosterdzaadje. Je geloof werkt als een dienstknecht. En je moet het aan het werk gaan zetten. Amen. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw: zet je geloof aan het werk. Dus je moet gewoon gaan beginnen met het geloof wat je al ontvangen hebt. Amen. Nou, de allereerste keer, nogmaals, ik ben gered, ik werd wedergeboren, vervuld met de Heilige Geest, in maart 2011. Nou, ik had wel eens wat gehoord over genezing, bovennatuurlijke genezing, dat soort dingen. En het was 27 september 2011 dat ik op een concert stond van Jesus Culture, die naar Nederland kwam. En op een gegeven moment, tijdens dat concert van Jesus Culture, zei de bandleider, zei: wie is er allemaal ziek in de zaal? Steek je hand in de lucht en God gaat mensen genezen. Ik dacht, ik ben benieuwd, dit heb ik nog nooit gezien. Dus allemaal mensen staken hun hand in de lucht. En toen zeiden ze, en iemand recht voor mij steekt zo zijn hand in de lucht. Dus ik denk, vanavond kan ik het goed zien wat er gaat gebeuren. En toen zeiden ze, draai je om naar achter en degene die achter je staat gaat voor je bidden. En diegene die recht voor mij stond, die draaide naar achter. Zei, jij gaat voor mij bidden. Ik dacht, ga ik voor jou bidden? En om eerlijk te zijn, wist ik niet zo heel goed wat ik moest zeggen, wat ik moest doen. Dus ik deed maar gewoon alsof ik wist wat ik moest zeggen en wat ik moest doen. Wie heeft dat ook wel eens gedaan? Dat je gewoon denkt van, amen, amen. En ik legde mijn handen op, mijn handen in zijn nek en ik weet nog, hij had pijn aan zijn nek. Nou, ik kan me niet herinneren dat hij die avond genas of hij merkte geen verandering. Maar dat maakt niet uit, ik had in ieder geval mijn geloof aan het werk gezet. Mijn geloof was in ieder geval gebruikt. En vanaf dat moment besefte ik, wacht, dit is wel wat de Bijbel zegt, dus ik moet dit gewoon gaan doen. Dus vanaf dat moment begon ik het woord te onderzoeken. Wat zegt het woord van God eigenlijk over genezing? Ik begon mijn geloof als het ware te voeden. En ik zat terug te kijken, ik kon wat dingen opzoeken, ook in mijn eigen mailbox en wat andere informatie. En 2 maanden later stuurde ik een mailtje naar iemand toe, want genezing had me aan het denken gezet. En ik zag terug in mijn eigen mailtje, dit zijn 50 teksten in de Bijbel over genezing. God belooft ons altijd genezing en God wil dat wij zieken genezen. Halleluja. Ik had het 2 maanden bestudeerd, ik was eruit, 50 beloftes in het woord van God over genezing. God wil altijd genezen en God wil dat wij zieken gaan genezen.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien en verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: En ik was in ieder geval gewoon begonnen. Ik had mijn geloof aan het werk gezet. Ik was mijn geloof gaan voeden. En vanaf dat moment begon ik gewoon handen te leggen op zieken en God te geloven dat ze zouden genezen. Of ik het nou zag gebeuren of niet. Want geloof, je gelooft in God met je hart, niet met je ogen. Daarom als mensen zeggen, ik heb wel eens voor iemand gebeden, die is niet genezen. Gefeliciteerd, ik ook. Alleen daarna ben je gestopt, omdat je God geloofde met je ogen in plaats van met je hart. Dus ik bleef gewoon doorgaan en doorgaan en doorgaan. Dus iedere kans die ik kreeg om handen te leggen op zieken. Nou, toen was het 2012 en toen gingen we evangelisatiereizen maken. Waar we gewoon op straat, vaak uitgaansgebieden gingen. Destijds nog in Renesse en dat soort plekken waar veel jongeren uitgingen. En dan gingen we het evangelie verkondigen en handen leggen op zieken. En ik weet nog gewoon dat, terwijl ik mijn geloof begon te gebruiken, ondanks dat ik de eerste keer niks zag te veranderen, dat de wonderen toenamen en toenamen en toenamen. Het was 2011, weet ik nog, gewoon dat mensen op straat, gewoon wanneer ik ze handen op ze legden, dat ze genazen. Ik herinner me een jongen die had een blessure aan zijn knie en ik legde mijn handen op zijn knie. En voordat ik iets kon zeggen, voelde ik de kracht van God stromen en hij genas de plek en hij gaf zijn leven aan Jezus. En dat soort wonderen begon ik begint aan de lopende band mee te maken. Het was 2012, iets later dat jaar, was er in augustus 2012, waar ik voor het eerst een blind iemand zag genezen, een blinde meid, tijdens evangeliseren. En waarom? Dat geloof had ik al ontvangen in mijn geest, maar nu moest ik het gaan gebruiken. Nu moest ik het gaan gebruiken, ondanks dat er de eerste keer niks gebeurde. En op een gegeven moment zaten we met z'n allen op de Schelling en dat je toen, ik weet niet, volgens mij zijn ze het niet meer sinds de alcoholleeftijd iets verhoogd is. Toen zijn heel wat dingen van die dingen afgeschaft. Maar toen had je van die jeugdcampings, waar iedereen eigenlijk heel de dag bier zit te drinken. Dat is een beetje de samenvatting van een jeugdcamping. Dus met een groep evangelisten hadden we een vakantiehuis gehuurd recht tegenover de jeugdcamping. Dus op een gegeven moment op een middag gingen we gewoon over die camping lopen van tent naar tent. En we vroegen gewoon aan mensen, is er iemand ziek? Is er iemand waar we voor kunnen bidden? Nou, dat is een Bijbelse manier om te evangeliseren. Lucas hoofdstuk 10 zegt, ga naar de stad, ga naar de mensen toe, genees de zieken die daar zijn. En zegt daarna, het koninkrijk van God is bij u gekomen. Dus wij gingen gewoon van tent naar tent. En ik herinner me één middag waar zonder uitzondering iedereen genas. Iedereen die we handen op legden, waar ze ook last van hadden, genas. Zelfs mensen van je denkt, gaan die genezen? Wat op een gegeven moment de jongen zei, ja, ik heb een enorme kater van gisteren, wil je me de handen opleggen? Serieus, ik legde hem de handen op, de kracht van God raakte hem en hij was helemaal genezen. Het is weg, zegt hij, het is weg. God geneest zelfs katers, halleluja. Prijs de Heer. Maar daarom moeten ze leren te drinken van het levende water. Met levend water heb je nooit een kater, amen. We kwamen terug van die jeugdcamping. Ik zag een jongen lopen over de straat en had zijn hand had hij helemaal in het verband, in het gips zitten. Dus ik zeg, wat is er gebeurd met je hand? Hij zegt, nou, we hadden gisteravond ruzie in de kroeg en ik heb mijn hand kapot geslagen op iemand anders zijn gezicht. Hij had zijn hand kapot geslagen en zijn botjes waren gebroken. Alleen op het eiland heb je geen gips, ziekenhuizen, dat soort dingen. Dus hij moest met de pomp terug om zijn hand te laten gipsen, dus had het nu helemaal ingebonden. Dus ik zeg, joh, mag ik voor je hand bidden? Hij zegt, ik geloof niet in God. Ik zeg, nee, maar ik wel. Ik zeg, mag ik voor je hand bidden? Hij zegt, ja, is goed, als jij dat gelooft, ga je gang. Dus ik bid voor zijn hand. Ik voel de kracht van God stromen. En ik zeg, beweeg je hand eens. Hij zegt, het is weg. Hij haalt het verband eraf. Zijn hele verbrijzelde hand was compleet genezen. Halleluja. Nou, mijn punt is, ik was nog, hoe lang was ik gered? Ik was net een jaar gered. Zijn geblinden genezen? Zagen mensen met verbrijzelde handen genezen. Het jaar daarna, 2013, op een gegeven moment kwam ik op straat een jongen tegen die kreupel was, ook in Renesse. En hij tilde zijn been achter zich aan en het viel op, want ik was daar aan het evangeliseren. En ik zag een groep jongeren langskomen en hij viel op, want hij sleurde zijn been achter zich aan. Dus ik liep achter hem aan, ik zeg, hey, mag ik je iets vragen, wat is er aan je hand met je been? Hij zei, ja, ik kan mijn been niet bewegen. Wat ik niet wist, hij had zijn been nog nooit van zijn leven kunnen bewegen. Hij was eigenlijk gewoon, wat we zouden kunnen zeggen, verlamd, of het ware kreupel. Hij had een brace wat zijn been, zijn spieren, zijn botten in ieder geval een beetje in een richting hield, zodat hij zijn been achter zich aan kon slepen. Ik wist niet eens dat hij een brace had. Ik zag alleen dat hij zijn been achter zich aan moest slepen. Dus ik zeg, mag ik voor je bidden? Hij zegt, nou, ik heb eigenlijk geen tijd. We gaan naar die kroeg toe. Ze gingen stappen. Ik zeg, maakt niet uit. Ik zeg, kan heel kort. Hij zegt, ja, is goed. Doe maar. Blijf staan. Ik zeg, in de naam van de Heer Jezus Christus, ik gebied je been om gezond te worden. Hij zegt, bedankt. Zegt hij, bedankt. En die loopt zo door. Nou, de volgende dag, overdag, was 's avonds, 10 uur. Volgende dag loop ik door het centrum daar van Renesse, waar we met de groep aan het evangeliseren. En er komt een jongen op me af. En die pakt me beet. Met tranen. Hij zegt, bedankt, bedankt, bedankt. Weet je, en op één avond spraken we zoveel mensen, banen we zoveel mensen. Dus ik herkende hem niet direct, vorige avond was het donker. Hij zegt, bedankt, je hebt gisteren voor mijn been gebeden. En hij begint te huilen, Hij zegt, ik heb vandaag voor het eerst van mijn leven kunnen voetballen met mijn vrienden. Hij was die avond, na het stappen, was hij terug naar hun camping gegaan. En hij wilde gaan slapen. En als hij ging slapen, deed hij zijn brace af. En hij doet zijn brace af. En hij komt erachter dat zijn spieren, zijn botten, zijn pezen compleet genezen zijn. En voor het eerst van zijn leven kan hij dat been bewegen. En die ochtend had hij voor het eerst van zijn leven gevoetbald. Halleluja. En die middag gaf hij zijn leven aan Jezus. Halleluja. Nou, amen. Geef God eer. Mijn punt is, dit is 1,5 jaar binnen dat ik wedergeboren werd, zag ik blinde mensen zien, kreupelen, verlamden lopen. Zijn gewoon wonderen gebeuren. Omdat je hebt dat geloof al ontvangen, je moet het alleen gaan gebruiken. Ik ben er gewoon achter gekomen, hoe meer je het gebruikt, hoe sterker het groeit. Amen. Dus mensen zeggen, ik heb voor iemand gebeden, dat werkt niet. Gefeliciteerd. Als je het echt gelooft, je gelooft het met je hart, niet met je natuurlijke zintuigen, dan doe je het en dan doe je het en dan doe je het en dan gaat het werken. Amen. Daarmee was echt geloof is wanneer je stopt te geloven wat je ziet en je gaat zien wat je gelooft. Halleluja. En wonderen werden makkelijker en makkelijker en makkelijker, omdat mijn geloof groeide. Mijn geloof groeide. En ik ging God geloven voor allerlei andere dingen. Omdat ergens had ik het geluk in die zin dat toen ik tot bekering kwam, ik woonde nog thuis bij mijn ouders. Ik studeerde op HBO en ik was op een gegeven moment jeugdleider van een kerk. En ook in die tijd vroeg God me op een gegeven moment om mijn bijbaantjes die ik had, om die los te laten, om God te vertrouwen voor mijn voorziening. En ik was ook heel veel uren in de week bezig met jeugdleiding. Ik werd steeds vaker gevraagd om op andere plekken te preken. En ik had eigenlijk het geluk gewoon dat ik in die tijd geloof kon leren. En mijn geloof constant kon gebruiken. Want ik had niet zoveel andere opties. Ik had ook inkomen nodig, moest kleren kopen, moest al die dingen kopen. Dus ik moest gewoon mijn geloof gaan gebruiken voor al die dingen. En ik had het geluk dat ik nog in Hotel Mama woonde. Halleluja. Dus ik hoefde niet meteen te geloven voor enorme bedragen. Maar ik begon God er gewoon te geloven. Het eerst voor een paar spijkerbroeken. Voor 2 spijkerbroeken en 3 t-shirts. God had me geroepen om gewoon God te vertrouwen. Ik was jeugdleider, studeerde. En op een dag had ik nieuwe kleren nodig. En bij mij thuis, ik ben zo opgevoed. Je eten krijg je en de rest werk je voor. Halleluja. Er zijn nog meer mensen met zo'n oude klassieke opvoeding. Amen. Je kreeg niks. Met je verjaardag kreeg je iets. En voor de rest. Als je ergens om vroeg werd je uitgelachen. Amen. Je gaat maar werken. Maar God had gezegd dat ik niet moest gaan werken. Ik had altijd gewerkt met bijbaantjes. Op een gegeven moment was ik 100 uur in de week bezig. En God zei, ik wil dat je mij gaat vertrouwen voor je voorziening. Dus mijn ouders zeiden, ga maar werken. En God zei, ga niet werken. Dus ik moest gaan geloven. Amen. Sommige mensen vragen, hebben ze in Afrika meer geloof? Nee, ze hebben minder opties. Dus ik stond gewoon voor mijn kledingkast. Ik zei, Heer, ik heb 2 spijkerbroeken nodig en 3 t-shirts. En ik geloof u ervoor in Jezus' naam. En ik geloofde God voor spijkerbroeken en t-shirts. Binnen een paar weken komt mijn moeder naar me toe. Mijn moeder werkt in de gehandicaptenzorg. Ze zegt, ik heb een nieuwe collega op het werk. En zegt, hij heeft kinderen dezelfde leeftijd als jullie. Haar man heeft een eigen bedrijf of goed lopen, goede baan. En mijn moeder zegt, joh, een beetje apart, maar die kinderen die willen nooit mee met kleding kopen, kleding uitzoeken. Dus die moeder die koopt allerlei dure kleding van allerlei dure merken. Neemt ze mee naar huis. Die kinderen zoeken uit wat ze wel en niet willen. En de rest brengen ze niet eens terug naar de winkel. Dus die vroeg aan mijn moeder, wil jij niet deze kleding hebben? Was precies mijn maat, exact mijn maat. Mijn moeder komt thuis de eerste keer met 2 spijkerbroeken en 3 t-shirts. En zolang ik thuis heb gewoond, heeft iemand anders boodschappen voor mij gedaan. Halleluja. Iedere keer waar ik voor bad, kocht die vrouw en kwam ze mee thuis. Halleluja. De Bijbel zegt, het vermogen van de heiden ligt opgestapeld voor de rechtvaardigen. Amen. Dus ik begon God te geloven. Ik weet ook een keer dat ik in de auto zat, ergens naartoe. Ik reed met mensen mee. En ik wist eigenlijk waar we naartoe gingen. Want iets van een trainer of moest binnenkomen. Ik had 20 euro nodig. Ik had geen 20 euro. Ik zat op de achterbank. Ik zeg, heer, ik heb 20 euro nodig. Binnen 30 minuten. Ik geloof u nu voor 20 euro. Degene die daarbij zit, die draait zich om. Zegt, hey, God zegt hem om 20 euro te geven. Ik zeg, halleluja. Ik kan God leren geloven voor dingen. Amen. Ik herinner me een conferentie waar ik was in die tijd. En die spreker sprak over de stem van God verstaan. Had een boek en een dvd-box. Dus was een Afrikaan, dus het was samen 50 euro. En ik wilde dat hebben, dat onderwijs. Maar ik kon het niet betalen. Daarom geven we al ons onderwijs gratis weg. Omdat we nooit willen dat het een hindernis is voor mensen. Ik kon het niet betalen. Ik had geen geld bij me. Dus ik ging gewoon naar de wc. Dat is soms een goede plek om te bidden. Amen. Kun je reukoffers brengen en bidden. Maar ik hoefde niet naar het toilet, ik ging er gewoon heen om te bidden. Ik zei, heer, ik wil dat boek hebben, ik wil die dvd hebben, ik geloof u ervoor. Ik zet mijn geloof erop, ik zet mijn geloof aan het werk. En ik geloof dat ik het ontvang op dit moment. En ik liep naar buiten, ik doe nog 3 stappen naar buiten, er komt iemand naar me toe. Die ik nog nooit had gezien, die dacht, hey, ik heb het op mijn hart om jou dat boek en die dvd te geven. En die nam me mee en die gaf het. Weet je, leren je geloof te gaan gebruiken. Voor allerlei gebieden. Van voorziening tot van alles en nog wat. Op een gegeven moment zat ik... Ik weet nog goed, het was in 2014, oktober 2014. Ik zat thuis en ik zag een promovideo van een conferentie in Amerika. In Florida. En ik hoorde een van die predikers op die conferentie, in die trailer, in die video over die conferentie, hoorde ik iets zeggen. En ik werd geraakt in mijn geest en ik wist, ik moet daar zijn. Ik moet daar zijn. In Florida. Aan de andere kant van de wereld. Geen geld. Geen inkomen. En ik weet, ik moet dan daar zijn, in Florida. En ik keek in mijn agenda. Het kon niet eens. We hadden tentamens en zo die week op hbo-opleiding. Dus in het natuurlijke was er geen enkele mogelijkheid dat ik die week daar in Florida kon zijn. Maar ik begon God te geloven. En ik weet nog goed, ik zat op mijn bed, ik zag die video. En ik zei, heer, daar moet ik zijn. Ik geloof u, ik ga u geloven dat u gaat voorzien dat ik dan op dat moment in Florida kan zijn. En zonder grap, binnen 10 minuten belt iemand op die ik ken. En die zegt, hey Tom, heb je gehoord van die en die conferentie? Ik zeg, ja, ik ben net naar de trailer aan het kijken. Hij zegt, ik neem jou mee en ik betaal alles. En die betaalde alles. En nu moest ik mijn geloof gaan gebruiken om een tentamenweek te verzetten. Halleluja. Dus ik begon God te geloven om een tentamenweek te verzetten. 2 weken later krijg ik een mail. We hebben toch besloten om die tentamenweek een week naar achter te zetten. Halleluja. En op dat moment, dus in oktober 2014, was ik daar in Florida. Maar leren om je geloof te gebruiken. Amen. Je moet je geloof gewoon gaan inzetten. Voor allerlei dingen. Ga het inzetten. Dus ik zeg, in Afrika hebben ze niet meer geloof. Ze gebruiken hun geloof meer. Die is weer voor de kalender. Dat is een mooie one-liner. Nou... Je moet het dus gewoon gaan gebruiken. Je moet het gaan gebruiken. Je moet het in gaan zetten. Als een dienstknecht, als een mosterdzaadje. Dus stop met zeggen van, oh, maar ik heb geen geloof. Je hebt wel een geloof. Zeg ook niet, ik heb zo'n klein geloof. Nee, je hebt hetzelfde geloof als Petrus. En nu ga je het inzetten en gebruiken. En of je de eerste keer nou ziet met genezing of niet. Lucas 17, vers 5. Dit was het tweede fundament. Je moet je geloof gaan inzetten. Om het te vermeerderen. Jezus zei. Apostelen zeiden, Heer, vermeerder ons het geloof. En de Heer zei, als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen, word ontworteld, in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen. Hij zou u gehoorzamen. Nou, wat wil Jezus zijn discipelen hier leren? Ze zeiden, Heer, geef ons meer geloof. Geef ons meer geloof. Kijk wat ik mijn andere stift heb. Geef ons meer geloof. Nou, termen die we vandaag de dag soms gebruiken, wat niet per se altijd verkeerd hoeft te zijn, maar wat vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt. Meer geloof. Of groter geloof. Nou, dat zijn termen die je mensen wel eens hoort gebruiken. Je moet meer geloof hebben. Je moet groter geloof hebben. Jezus zei nooit tegen iemand, je moet meer geloof hebben of je moet een groter geloof hebben. Nooit. Er is geen één vers in de Bijbel waar Jezus tegen iemand zegt, je moet meer geloof hebben of je moet groter geloof hebben. Wat leert Jezus je? Gewoon geloof is genoeg. Gewoon geloof. Je moet geloof hebben. En al heb je geloof als een mosterdzaad, zou het nog steeds werken, mits je tegelijkertijd niet twijfelt. Het gaat nooit om meer geloof. Het gaat om afrekenen met twijfel, angst en ongeloof. Er is geen één tekst in de Bijbel waar Jezus zegt, je moet meer geloof hebben. Dus we moeten stoppen met dat denken over meer geloof of groot geloof. Nou, de Bijbel beschrijft verschillende hoeveelheden geloof. En het is ook goed om daar bewust van te zijn. Laten we eens Matteüs hoofdstuk 13 opzoeken. Er zijn verschillende hoeveelheden geloof. In Matteüs 13, vers 58, daar lezen we dat Jezus zelf naar Nazareth gaat, naar zijn vaderstad. En overal waar Jezus kwam, deed Jezus wonderen, tekenen, grote genezingen. En dan komt hij in Nazareth. En dan staat daar, en hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof. Als je hetzelfde verhaal leest in Markus 6, staat er zelfs, en hij kon daar geen krachten doen vanwege hun ongeloof. Dus je kan te maken hebben met ongeloof. Gaan we ook een avond over hebben, hoe je afrekent met ongeloof. Nou, in Matteüs hoofdstuk 17, deze is interessant. Matteüs 17, vers 19 en 20. Dit is een verhaal die je voor jezelf al 100 keer kan lezen. En waarom is dit zo'n interessant verhaal? Omdat in dit verhaal de discipelen van Jezus voor iemand bidden die genezing nodig heeft, die hulp nodig heeft, bevrijding nodig heeft, die maanzieke jongen. En die jongen geneest niet en Jezus legt uit waar het aan ligt. Denk je dat dit een belangrijk verhaal is? We hebben maar één verhaal waar de discipelen voor iemand bidden en die geneest niet en Jezus legt uit waar het aan ligt. Nou, er zijn allerlei mensen met allerlei theorieën, maar Jezus zelf legt het uit. En we gaan nu niet heel het verhaal bestuderen. Maar er staat dit. En toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden toen zij alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? En Jezus zei, vanwege uw ongeloof. Vanwege uw ongeloof. En dan zegt hij, al had u geloof als een mosterdzaad. Let op, Jezus zegt niet, omdat je niet genoeg geloof had. Jezus zegt niet, omdat je niet meer geloof had. Hier zou ik eigenlijk ook het woord genoeg, niet genoeg geloof. Of dat je niet een groter geloof had. Jezus zegt vanwege uw ongeloof. Al had je geloof als een mosterdzaad, was het gelukt. En wij kunnen denken, ja, maar de discipelen, die hadden toch geloof? Die hadden toch zieken genezen? Die hadden demonen uitgedreven? Ja, maar wat was er gebeurd? Die jongen die begon heel heftig te manifesteren. Ze zagen geen verandering met hun natuurlijke ogen. En ze begonnen te twijfelen. Zelfs bij Jezus lezen we dat die jongen heftig manifesteert. En ze begonnen te twijfelen. En er was een moment dat ze dachten, dit werkt niet, dit lukt niet. En Jezus zegt, het ligt aan jullie ongeloof. Hij zegt niet, eigenlijk je moet meer geloof hebben. Je moet afrekenen met dat ongeloof. Want al zou je geloof hebben als een mosterdzaad. Dus Jezus zegt niet, nou, als je een groot geloof hebben, was het wel gelukt. Nee, geloof als een mosterdzaad had gewerkt als je daarbij niet twijfelde. Als je niet opgegeven had. Dus je leest in de Bijbel over ongeloof. Je leest ook over klein geloof. Nou, die teksten hebben we al gelezen. Dus die wil ik nu niet allemaal nog een keer lezen. Maar klein geloof zie je in Matteüs 14. Waar Jezus zegt, u kleingelovige, waarom heeft u getwijfeld? Dus dat kleine geloof uitte zich in twijfel. In Matteüs 8 zei Jezus, waarom bent u zo angstig, kleingelovige? Dus er was angst. En

0: Terwijl waar de oplossing voor zit, is niet twijfelen. Niet angstig zijn. Niet opgeven. Geen zorgen maken. Dus christenen focussen zich op het verkeerde. En ze zijn bezig om geloof te bouwen, geloof te bouwen, geloof te bouwen. En dat is goed, maar ondertussen zit er iets subtiels in hun hart, genaamd twijfel. Of angst, of zorgen waar ze niet mee afrekenen. Nou, wat is genoeg? Gewoon geloof is genoeg om te ontvangen en samen te werken met God. Jezus zei tegen de bloedvloeiende vrouw. Marcus 5, vers 34, hoef je niet op te zoeken. Hij zei, dochter, uw geloof heeft u genezen. Jezus zei niet uw grote geloof of uw bijzondere geloof. Gewoon uw geloof heeft u genezen. Tegen Bartimaeus zei hij hetzelfde. Tegen andere blinden zei hij, het geschiedde naar uw geloof. Jezus zegt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Niet voor wie een groot geloof heeft. Ze moeten eigenlijk helemaal stoppen met denken in termen van meer geloof, groot geloof. Want als je vanuit die termen gaat denken, denken mensen altijd dat ze het nog niet hebben. Snap je wat ik zeg? Maar de waarheid is, je hebt het wel. Je hebt de mate van geloof al ontvangen. En nu terwijl jij je geloof voedt, sterven je angst, sterven je twijfels, honger je dat uit en je geloof zal effectief zijn. Anders denken christenen altijd dat ze iets nog niet hebben, wat ze al lang hebben. Nou, en er is groot geloof. Er is groot geloof. En je geloof kan groeien. Alleen het is niet het antwoord als iets niet werkt. Tegen wie zegt Jezus over groot geloof? Over twee mensen. Over de hoofdman. In Matteüs hoofdstuk 8. Waarbij Jezus zegt, ik zal meegaan en hem genezen. En die hoofdman zegt, het is niet nodig. Spreek slechts een woord. En mijn knecht zal gezond zijn. En dan zegt Jezus, zo'n groot geloof heb ik in Israël nog niet gevonden. Dus er is groot geloof. Matteüs 8. Tegen de Canaanese vrouw, zei Jezus hetzelfde in Matteüs 15. He, want die vrouw zegt, Heer, één kruimel is genoeg. En Jezus zegt, groot is uw geloof. Groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wil. Nou, de Bijbel spreekt ook over mensen die vol van geloof waren, zoals een Stefanus. Nou ja, het hele ding is, het is goed in die zin om te zeggen, hey, ik heb een groot geloof. Alleen, het gaat niet om groot geloof of meer geloof. Wat we moeten doen is afrekenen met ongeloof, met zorgen en met twijfels. En dat is het derde fundament wat Jezus leert bij de gelijkenis van de mosterdzaadje. Het gaat niet om meer geloof. Toen de discipelen zeiden, Heere, vermeerder ons geloof. Ze heeft niet inderdaad, je hebt een groot geloof nodig. Want als je dan zal zeggen tegen de berg of tegen de boom. Nee, geloof als een mosterdzaad werkt. Mits je daarbij niet twijfelt. Mits er tegelijkertijd geen twijfel, angst of zorg aanwezig zijn.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken? Of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
3: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk.

0: de look hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Holy, holy, holy,
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van een levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. En het is alweer donderdag, de vierde werkdag of schooldag of thuisdag van de week. Misschien heb je vakantie, misschien ben je iets anders aan het doen. Gods zegen, Gods rijke zegen. En ik geloof dat je gezegend bent met dagelijks brood van deze week. En ik wil je ook aanmoedigen om dit te delen. Deel het met je vrienden als je gezegend bent. Deel het op je social media, zodat anderen ook gezegend kunnen zijn van onze afleveringen. Dus deel het en laat het tot een zegen zijn, ook voor anderen. Amen, amen, amen. Nou, we zijn bezig met de geestelijke wereld en ik ben wat langzamer aan het praten dan dat je van mij gewend bent, omdat ik wil gewoon dit goed uitleggen. Omdat het is belangrijk om bewust te zijn dat wij leven in een fysieke wereld, maar er is een wereld dat nog reëler is dan de fysieke wereld. En als je een kind van God bent, jij leeft in een geestelijke wereld. Of je het moet geloven of niet, of je het voelt of niet, jij bent uit de geest van God geboren. En je moet meer geestbewust zijn. Eigenlijk, wat doet vasten met ons eigenlijk? Vasten helpt ons om meer geestbewust te zijn dan fysiek. Want vasten, met vasten, wat doe je? Je uithongert je lichaam. Je lichaam ben je aan het uithongeren, zodat je niet zo arts gefocust bent. Maar als je meer bezig bent innerlijk. De innermens, noem ik het, de innerlijke mens, is belangrijker dan de buitenlijke mens. Nou, beide zijn belangrijk, oké? Want zonder het lichaam kan je niet leven in deze fysieke wereld. Maar je innerlijke mens is wie je bent tot in de eeuwigheid. Ons lichaam zullen afsterven en we zullen een nieuw lichaam ontvangen. Een verheerlijkte lichaam. En dus dat innerlijke mens is heel belangrijk om dat mee te voeden en ook te onderhouden. Weet je, vaak weten we hoe we onze lichaam moeten onderhouden. We weten we moeten douchen, we moeten deodorant, we moeten tanden poetsen. We moeten hier en daar naar de spa. Even mensen die van spa houden. Hier en daar massage ontvangen. We weten heel goed hoe we voor onze aardse lichaam moeten zorgen. Maar soms zijn we niet bewust dat we hebben evenveel en zelfs nog meer zorg nodig voor onze geestelijke lichaam, onze innerlijke mens, onze geestpersoon. Dat is eigenlijk wie we echt zijn. Nou, we zijn aan het kijken naar de realiteit van de onzichtbare wereld. En ik heb de voorbeeld gegeven van Elisa en zijn dienstknecht, en ook de voorbeelden van Jezus op de berg. En gisteren keken we ook naar Lazarus, de arme Lazarus en de rijke man, hoe hij in de hel was beland. En hij vroeg om iemand te sturen naar zijn huis om te vertellen aan zijn broers dat ze moeten geloven, zodat ze niet zullen komen op de plaats waar hij is. Nou, laten we verder kijken naar de geestelijke wereld, het bewustzijn van de geestelijke wereld in het leven van Jezus. Jezus dreef veel demonen uit. Nou, demonen zijn eigenlijk een bewijs, een van de bewijzen, dat er is een onzichtbare wereld die wij niet zien. Maar er zijn wel persoonlijkheden in dat wereld die eigenlijk de fysieke mensen willen beheersen. Dat zijn demonen. Nou, waar komen demonen vandaan? Dat is een hele andere les weer. Er zijn verschillende school of thoughts over waar demonen vandaan komen. De eerste school of thoughts over waar demonen vandaan komen is dat sommige mensen zeggen dat demonen zijn gevallen engelen. Dat is wat sommige mensen zeggen. Dat is een school of thoughts. Nou, ik ga je eerst een school of thoughts geven en dan ga ik vertellen waar, in welke school of thought ik meer geloof volgens de Bijbel. Oké? De ene zegt dat demonen zijn gevallen engelen. Dat is wat sommigen zeggen. De andere school of thought is dat, weet je nog in Genesis 6, toen engelen mensen werden en ze gingen slapen met vrouwen, aardse vrouwen, gewoon mensen, vrouwen hier op de aarde. Laten we samen even lezen. Genesis 6. Ik wil hem toch even lezen. De Nephilims. Daar wordt hier en daar wordt over gezegd. Maar ik geloof dat er veel geheimen nog zitten in de Nephilims die wij niet weten en die wij nog niet hebben ontdekt. En het gebeurde dat toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en de dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen en de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Dus Gods zonen, jouw werden bedoeld met engelen, een bepaalde groep engelen. Niet alle engelen kunnen van staat veranderen. Nogmaals, niet alle engelen kunnen van staat, van gedaante veranderen. Oké? Er is een specifieke, zijn specifieke groepen engelen die dat kunnen. En deze groep engelen zijn erbij. Oké? Hij zijn Gods zonen. Dus dit is ook dezelfde engelen die wij zagen in het boek van Job. Als je in het boek van Job kijkt, dan spreekt hij ook over, de zonen Gods die bij God kwamen om voor God te staan. Als je in het boek van Job kijkt, Job vanaf vers 1, Job hoofdstuk 1 vanaf vers 6. Het zegt, en het gebeurde op een dag dat toen de zonen van God kwamen om hun opwachten te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. We zien dus dat Gods zonen praatjeren over engelen. Oké, want Satan was ook een engel. Hij zegt dat op een dag toen de zonen van God kwamen op een opwachting voor de Heer te maken. Als je dat verder leest in Job, dan zie je, hij komt twee keer terug. Dat zonen God. Job 2 van vers 1, hij zegt, opnieuw was er een dag toen de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Heer, dat ook de Satan in hun midden kwam. Nou, ik geloof dat deze groep engelen genaamd zonen Gods, dit is een groep engel die van gedaante kunnen veranderen. En dit is een groep engelen die eigenlijk niet gemaakt waren om in de hemel te blijven. Man, nu ben ik tiffel aan het zeggen. Want ik moet dan, als ik dit zeg, moet ik eigenlijk naar de leer over engelen gaan. Maar dat kan ik nu niet doen, want ik ben bezig met even met de geestelijke wereld. Want er is een hele leer over engelen, oké? Ik geloof dat dus deze groep engelen die Gods zonen genoemd worden of werden, ze zijn niet gemaakt voor de hemel. Ze zijn gemaakt voor de aarde. En daarom zegt de Bijbel, ze komen hun opwachting maken. Ze komen wat? Hun opwachting maken. En als je leest eigenlijk, dat God zei tegen Satan van, Satan, wat doe je hier? Waar ben je geweest? Toen zei hij, ik ben heen en weer gegaan door de hele aarde om te kijken. Kan je dat even lezen in het boek van Job. Dus we zien dus dat groep engelen genaamd zonen Gods, ze konden van gedaante veranderen, waardoor ze met menselijke vrouwen voor zichzelf konden uitkiezen. Als je leest in Job 1 vers 7, zegt, toen zei de Heer tegen Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heer en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. Dit waren engelen die gemaakt werden om op de aarde te zijn. Ze werden nooit gemaakt om in de hemel te blijven. Nou, als je leest in het boek van Genesis, die zag dat toen Jacob de ontmoeting had met God. Toen hij Bethel zag. De Bijbel zegt dat hij zag engelen omhoog stijgen en naar beneden komen. Het staat in het boek van Genesis 28. Genesis 28 zegt iets over Jacob. Genesis 28 vanaf vers 10. Het zegt, Jacob nu vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergaan. Hij nam een van de stenen van de plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op de plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte en zie, de engelen van God klommen dan langs omhoog en omlaag. Jacob viel in slaap. Okay, en in zijn slaap kreeg hij een visioen. En in dat visioen zag hij een ladder van beneden naar boven. Nou, hij zag de engelen klimmen omhoog en omlaag. Dat is een specifieke benaming. Omhoog en omlaag. Niet omlaag en omhoog. Dus met andere woorden, deze groep engelen zijn gemaakt voor de aarde. En soms gaan ze omhoog. Als ze een opwachting voor God moeten maken. Ze zijn eigenlijk net als de wachters. Er is een bepaalde groep engelen die worden genoemd de wachters. Het zijn engelen die gewoon wachten en ze zijn gewoon aan het waken. Eigenlijk de wakers, de wachters. Ze zijn alles aan het opschrijven wat gebeurt op de aarde. Ik geloof elke mens heeft een engel en het kan meer worden. Nou, hij zag de engelen van de Heere omhoog en omlaag gaan. Omhoog en omlaag. Omhoog en omlaag. Dus laat ons zien dat er zijn nog steeds engelen die precies gemaakt zijn voor de aarde. Nou, laten we teruggaan naar Genesis 6. Want ik praat over van de drie school of thoughts over demonen. Waar demonen vandaan komen. Want demonen laten ons zien dat er is een onzichtbare wereld. En in dat wereld wonen de persoonlijkheden. En wonen de persoonlijkheden die sommige van hun willen graag in de zichtbare wereld zijn. Ze willen invloed hebben in het zichtbare wereld. En dan, daar krijgen wij demonen bezeten van. Demonen, of mensen die demonen kunnen beïnvloeden. Omdat de demonen wellicht graag hun macht ook uitoefenen in het fysieke wereld. Laten we lezen eigenlijk Genesis 6. Hij zegt dat toen zei de Heer, mijn geest zal niet voor eeuwig, vers 3, voor eeuwig met de mens twisten. Omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In de dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde. Toen Gods zonen bij de dochters van de mens waren gekomen en de kinderen van hun baarden. Die zijn de geweldenaars van oude tijden af. Mannen van naam. Dat woord reuzen zijn nephilims. Nou, waarom ben ik hier naartoe gegaan? We zijn aan het kijken naar de drie school of thoughts over waar demonen vandaan komen. De eentje zei dat demonen zijn gevallen engelen. Okay? De twee zegt dat demonen zijn de nephilims. Dus deze half mens, half geestelijke wezens. Dus met andere woorden, zoals de Griekse mythologie en Thor en al deze dingen. En dat zij, toen ze stierven, hun geest werden demonen. Dat is wat sommigen zeggen, dat is school of thoughts. En de laatste school of thoughts is dat demonen zijn was de civilisatie van de mensen die op de aarde woonden voordat God Adam had gemaakt. Nou, die moet ik even uitleggen, oké? Okay? De laatste school of thought is dat demonen zijn de geesten van de beschaving eigenlijk, civilisatie, beschaving, van de mensen, van de wezens is het betere woord. Van de wezens die op de aarde had geleefd voordat God de mens had gemaakt. De wezens, niet de mens, oké? Okay? Want Adam was de eerste mens, Adam en Eva waren de eerste mens in de beeld van God die God had gemaakt. Maar er zijn mensen die geloven dat er was een andere soort wezens die op de aarde voordat de mens werd geschapen. Hoe komen ze erbij? Nou, ik vertel alleen school of thoughts, oké? Okay? Ik zeg niet dat ik daarin geloof, maar de school of thoughts. Hoe komen ze erbij? Ze zeiden dat als je kijkt naar de schepping in Genesis 1, dan zie je niet wanneer God het water had geschapen. Of wanneer God de rotsen had geschapen. En niks wat God maakt is woest en leeg. En toch, de Bijbel zegt, en de aarde nu was woest en leeg. En ze geloven in de gap theory. In Engels is de gap theory. Tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Nou, ik weet dat ik veel dingen zeg vandaag, oké? Okay? En dit zijn belangrijke dingen en zijn soms mysteries. Deze mensen geloven in de gap theory tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Want het zegt in Genesis 1 vers 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Vers 2 zegt hij, en de aarde nu was woest en leeg. Nou, de Hebreeuwse Bijbel zegt, de aarde nu werd woest en leeg. Nou, ze zeggen dat God bouwt nooit iets, God maakt nooit iets wat woest en leeg is. En dat kan je eigenlijk vinden in het boek van Jesaja. Dat God heeft de wereld niet geschapen te hoe en behoe. Hij heeft de aarde niet geschapen woest en leeg. En ze zeggen dus van, hé, er is iets gebeurd dat God de aarde schiep eerst. En toen Satan naar beneden werd neergeworpen, dat de aarde was woest en leeg en duisternis. Want Satan is de macht van de duisternis. Ik kon er dieper op ingaan, maar daar wil ik het bij houden vandaag. Dit zijn de drie school of thoughts over waar demonen vandaan komen. Nou, ik neig meer naar nummer 2. Dat is, demonen zijn de geesten van de reuzen. Waarom? De Bijbel noemt ze onreine geesten. Dat woord onrein is het woord letterlijk gemixt. Gemixt. Het is een mixture. Het is niet één pure iets, maar gemixt. Akatatos is een Grieks woord. Een mixture of spirits. Oké? Okay? Nou, dat komt vanuit de engelen die hun plaats hadden veranderd. Dus ze waren engelen, maar ze waren van gedaante veranderd in een mens. Maar hun geest is gewoon, ze zijn gevallen engelgeest, als je zo mag zeggen, oké? Okay? En dan, de menselijke geest is totaal anders. Dat mixt met de vrouw, de reuzen. De reuzen hadden mixed spirit. Onreine geest. Dat is waar ik meer naartoe neig om te geloven dat is waar demonen vandaan komt. Nou, mijn tijd is eigenlijk bijna om vandaag. Oké, okay, ik weet dat je het heel interessant hebt gevonden vandaag. Stel je voor je luistert via God Radio. Dan moet je gewoon terugluisteren via onze Spotify of via onze YouTube kanaal. In de naam van Jezus. Nou, voor nu geloof ik dat je gezegend bent en morgen gaan we je dorp in over de realiteit van de onzichtbare wereld. Voor nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt
1: u
0: gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God zegen. De werkweek zit erop.
3: Woehoe!
2: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend Show.
6: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
7: De apostel Paulus schreef aan de christenen in Rome deze woorden. Weten jullie niet dat Gods goedheid jullie tot inkeer wil brengen? De Bijbel vertelt ons telkens weer dat God genadig is. God vraagt geen offers van ons om onze fouten goed te maken. Nee, met Pasen vieren we dat Jezus onze zonde en Gods oordeel over onze zonde op zich heeft genomen. God staat nu met uitgestrekte armen op ons te wachten. Hoe komt het dat de afgelopen jaren zoveel mensen in het rijke Westen God uit het oog hebben verloren? Zou het kunnen dat de jarenlange prediking over Gods toorn en oordeel er niet toe geleid heeft dat hun harten zich naar hem omkeerden? Hebben we hen wel echt het evangelie van genade kunnen uitleggen waar Paulus telkens over schrijft? In het Bijbelgedeelte van vandaag zegt Paulus dat Gods goedheid mensen ertoe zal brengen dat zij zich tot hem bekeren. De Bijbel in gewone taal zegt het zo. God is goed en geduldig. Hij wacht lang met straffen. Jij denkt, zo'n God hoef ik niet serieus te nemen. Maar dan begrijp je het niet. God is juist goed voor je. Hij geeft je de kans om een nieuw leven te beginnen. Prachtige woorden. Natuurlijk kan een hel- en verdoemenispreek mensen tot God brengen. Maar ik ben er niet zeker van dat deze manier van getuigen in de postchristelijke wereld nog werkt. De kans is groot dat mede door deze manier van preken veel mensen de kerk de rug hebben toegekeerd. Ik geloof dat het de tijd is om de mensen om ons heen te vertellen dat God hen goedgezind is. Hij is de bron van eeuwige liefde. Vraag hem of hij je de juiste woorden geeft om de mensen te vertellen dat God goed is en dat hij zijn liefde aan hen wil geven. Het is de geest van genade die hen zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.
6: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
8: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
9: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
10: Een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, zegt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 17. Als we met de Heer Jezus te maken hebben, dan is het niet een kwestie van halve maatregelen. Met oplappen komen we er niet. Maar dat hoeft ook niet. Als Hij ons vernieuwt, verlost, wordt dat niet een vlag die wappert op een vervallen huis, maar het is een nieuw huis. De Heer Jezus heeft ons macht gegeven kinderen Gods te worden. Een nieuwe schepping, een geheiligde, een heilige. Misschien zegt u, wacht even, dat gaat zomaar niet. We zijn toch onbekwaam tot enig goed geneigd, tot alle kwaad? Ja, dat is waar. Maar Christus maakt ons een nieuwe schepping. En het is heel gezond en nodig je zonde te zien. We moeten aan onze zonde ontdekt worden. Maar het is een truc van de duivel dat hij ons de gedachte heeft ingegeven dat het eigenlijk wel bijzonder vroom is als we diep gebukt gaan onder onze zonde. Kijk, het zondebesef is een overgangsfase die je nodig hebt in je geestelijk leven. Maar de duivel probeert het te maken tot een centrum, tot een valkuil met steile wanden. Ja, onze zonden zijn vele, maar aan het kruis is alles volbracht wat nodig was om ons te verlossen. Door een blik op het kruis is er leven en heil, daar is leven voor u en voor mij. Als we naar de Heer Jezus kijken, vergeten we alles. De heerlijke aanblik van zijn wezen. En dat is het geboorteuur van onze nieuwe mens. De nieuwe ogen moeten gaan zien. We zien andere dingen. Het nieuwe hart moet gaan kloppen. En het heeft een ander ritme. Toen Jezus hart begon te slaan in dit erbarmelijke leven, nam het heelal de maatslag aan die door zijn bloed was aangegeven. Gaat deze wereld eens teloor door wat wij met de hel verzonnen? God blijft de Satan één slag voor. Immanuel heeft overwonnen. Paulus noemt ons heiligen en huisgenoten Gods. En of dat nog niet genoeg is, een tempel voor de Heilige Geest. U zegt misschien, dat kan ook wel met een vergevorderde christen. Een hoogstaand kind Gods. Ja, die kunnen tempels van Gods Geest zijn, maar ik. Laten we eens horen wat de Bijbel zegt. In Jesaja 57 vers 15 staat, zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de heilige is. In de hoge en in het heilige woon ik. En bij de verbrijzelde en nederige geest. Om de geest der nederige en het hart der verbrijzelde te doen opleven. Johannes zegt, al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. In Johannes 4 vers 15. In de Openbaringen 3 vers 20 lezen we dat dit alles uitgaat van de Heer Jezus zelf. Hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hoort iemand mijn stem en open de deur, dan kom ik binnen. En ik ga woning in hem maken. En dan kunnen we er zeker van zijn dat hij grote schoonmaak gaat houden. Hij maakt een nieuwe schepping. Een nieuw mens. Misschien zegt u, maar dat is nu werkelijk niet zo eenvoudig. Ja, het is heel ingrijpend, maar ook heel eenvoudig. Ik was in een gevangenis in Duitsland en een man kwam tot de Heer. Door die tekst, Openbaringen 3 vers 20. Ik sprak met hem in zijn cel en daar gebeurde het. De dominee kwam even later binnen en ik zei, vertel de dominee nou wat er gebeurd is. En toen begon hij een heel verhaal over een religieus gesprek met Corrie ten Boom. Een nieuwe visie en ik weet niet allemaal wat voor gecompliceerd gepraat. Ik viel hem in de rede en zei, hou maar op, vertel nou eens even wat er gebeurd is. Iemand klopte, wie was dat? Hij zei meteen, Jezus. En iemand heeft opengedaan. Wie was dat? Ik. Ineens zag hij hoe eenvoudig het was en hoe werkelijk. De volgende dag hoorde ik die man een klaar getuigenis geven in een samenkomst met allemaal ex-gevangenen. Zeg, u die luistert, heb u het gehoord? Iemand klopt. Wie is die iemand? Jezus. Iemand moet open doen. Wie is die iemand? U. Doet u het? Dank u, Heer Jezus, dat u binnenkwam. En dat u een nieuwe schepping maakt. Dank u voor de grote schoonmaak. Dat u bloed rein maakt van alle zonden. Dank u dat u nu echt gaat wonen in dat hart. En een nieuw mens gaat maken, een nieuwe schepping van die iemand die zei, Jezus klopte. En ik zei, ja. Halleluja. Wat een heiland. Amen.
9: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
8: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. De komende periode hebben we het over het onderwerp opwekking. De kerk is verantwoordelijk. De kerk is namelijk het lichaam van Christus.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: De kerk, en ik zal dat woord zo meteen nog nader toelichten. De kerk is het lichaam van Christus. Christus is het hoofd en de kerk is het lichaam. Uit onze dagelijkse ervaring weten we hoe vanzelfsprekend het is dat een hoofd niets kan bereiken zonder de bereidwillige medewerking van het lichaam. Als ik door een deur wil lopen bijvoorbeeld, dan kan mijn hoofd wel die beslissing nemen, maar het zijn toch echt mijn voeten die daadwerkelijk door die deur heen moeten wandelen. Als ik mijn Bijbel zou willen oppakken, beslist mijn hoofd dat. Maar mijn handen moeten de Bijbel optillen. Zo werkt het ook met Christus, als hoofd van de kerk. Hij heeft plannen en verlangens, maar hij kan ze niet uitvoeren zonder de medewerking van zijn lichaam. En misschien zou je kunnen zeggen, waarom zet hij dat lichaam dan niet gewoon opzij en doet hij het zelf? Zo werkt het niet. Door de jaren heen heb ik geleerd dat wanneer God ons opdraagt iets te doen, dat hij het nooit in onze plaats zal doen. Jezus gaf ons meer dan 19 eeuwen geleden al de opdracht om de hele wereld in te gaan en alle volken tot zijn discipelen te maken. En toch zijn er nog steeds talloze volken niet bereikt. De Heer zou kunnen zeggen, ik ben het wachten moe hoor. Ik doe het zelf wel. Maar dat gaat hij nooit doen. Het werk zal dus pas voltooid worden wanneer de kerk het doet. Dat is één aspect. Een ander aspect is iets ingewikkelder en heeft te maken met het woord kerk zelf. Dat eigenlijk een ongelukkige keuze is. Historisch gezien komt het van het Griekse woord kuriakon. En dat betekent dat wat van de Heer is. Kurios betekent Heer. Dus de kerk is dat wat van de Heer is. In het Nederlands werd dit woord omgevormd tot kerk. Hoewel deze betekenis op zichzelf wel klopt, verhult het de diepere betekenis van het oorspronkelijke Griekse woord ecclesia. Van ecclesia zijn woorden als ecclesiastis afgeleid. In de tijd van het oude Griekenland had dit woord een hele specifieke betekenis. Het verwees naar het bestuursorgaan van een stadstaat zoals Athene of Korinthe. Hoewel deze stadstaten onderling verschilden, hadden ze allemaal een regerend lichaam en dat werd ecclesia genoemd. Het woord ecclesia komt van een werkwoord dat uitroepen of naar buiten roepen betekent. De kerk is dus een groep mensen die uit de wereld is geroepen. En in Athene bijvoorbeeld was de ecclesia het bestuursorgaan van de stad. We spreken vaak over de Griekse democratie, maar volgens moderne maatstaven zou die allesbehalve inclusief zijn. De ecclesia bestond uitsluitend uit mannelijke burgers die belasting betaalden. Vrouwen, jongeren onder de 30, slaven en vreemdelingen, die waren gewoon uitgesloten. Dit gold voor zover bekend voor alle Griekse stadstaten. Wat betekent dit voor de kerk? De ecclesia is een groep mensen die uit de wereld geroepen is om bestuur uit te oefenen. Het probleem met het woord kerk is dat het geen enkele aanwijzing geeft dat wij Gods bestuursorgaan op aarde zijn. Het beste Nederlandse woord dat in de buurt komt is misschien vergadering of assemblée. Maar ook dat dekt de lading niet volledig. Wat is de kerk dan, de ecclesia? Het is het bestuursorgaan van Christus op aarde. Wij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn heerschappij. Voor veel kerkgangers is dit een volkomen vreemd idee. En toch houdt Christus ons verantwoordelijk voor de manier waarop we de taak uitvoeren. Wanneer we naar de wereld kijken, bijvoorbeeld naar het moderne Amerika, dan zeggen we al snel: wat een chaos zeg, wat een problemen. En Jezus kijkt naar de kerk en vraagt: wat gaan jullie eraan doen? In veel opzichten houdt hij de kerk verantwoordelijk voor de toestand van de wereld. De conclusie is dan ook dat als we een land willen veranderen, dat we dan moeten beginnen met het veranderen van de kerk. Tijdens de opwekking in Wales, waar ik de vorige keer naar verwees, werd een man genaamd Evan Roberts door God gebruikt. Hij stond niet bekend als een groot redenaar, maar hij had wel een krachtige uitspraak. Buig de kerk, zei hij, en dan zal de wereld volgen. Maar als de kerk zich niet onderwerpt aan de Heer, zal de wereld dat ook niet doen. In veel opzichten, hoewel niet in alle, ligt de bestemming van een land in handen van de kerk. In handen van mensen zoals jij en ik. De vraag is: beseffen we die verantwoordelijkheid? Want het is een diepe, ernstige verantwoordelijkheid.
0: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: God is mijn vader. Ik wil bedenken hoe groot de liefde is die God de Vader mij gegeven heeft. Ik word een kind van God genoemd en dat ben ik ook. Mijn Vader heeft mij gemaakt. Hij heeft mij in liefde uitgekozen en voorbestemd om als zijn kind te worden aangenomen. Hij weet wat ik nodig heb, nog voordat ik tot hem bid. Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, zo zorgt God voor mij. Niemand kan mij roven uit de hand van mijn vader. Ik heb de geest ontvangen om Gods kind te worden. Door hem roep ik God aan met papa, vader. Ik wil zo leven dat ik God blij maak. Net als Jezus zeg ik: mijn voedsel is dat ik de wil doe van mijn vader en zijn werk volbreng. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader in de hemel, wij danken u voor de diepte van uw betrokkenheid met de schepping en met al uw schepselen. Dank u dat u deze diet heeft losgelaten. We blijden dat wij, mensen, u hebben losgelaten. Wij vragen u daarvoor vergeving. Als individu en zo ook als natie. Dank u dat u alle dingen hebt gebracht onder de macht en de autoriteit van uw Zoon, Jezus de Messias. Leid ons door uw Heilige Geest, Heer, om de diepte en de grootsheid van uw bemoeienis te aanvaarden en te volgen. U komt daarin alle eer toe. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je: ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort, En de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
2: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turn my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
6: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
6: In de naam van Jezus.
2: Amen.
6: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen.

0: actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio. The Weekend Show. The
1: Weekend Show. Dit is Guard Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven.

0: keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Why didn't you come?
4: Take away the storm. What are they doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht.

0: Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, de financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: God Radio, Baken van Licht.
5: Order number 17.
6: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and He's doing a new thing for us.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal. Elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
9: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekendshow.
5: Er is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen. Maar ook voor de zoekenden. Guard Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
6: Is DJ B-Dub.
7: Calling all believers.
6: MC Nice.
7: If you don't believe, I need you to get up and move.

0: nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering. Een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.
2: Order number 17.
3: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and he's doing a new thing for us.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Counting down! De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop." Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel van...

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
3: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 3!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
10: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
11: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
12: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: God Radio. Je radio leeft weer.
8: Oh, DJ B-Dub.
9: Calling all believers.
8: MC Nice.
9: If you're a believer, I need you to get up and move.

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
10: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag lezen we een tekst uit Micha 2 vers 13. Daar staat: de doorbreker trekt voor hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun koning gaat voor hen uit. De Heere gaat aan de spits. Ik herinner me dat we in Andalusië waren, in Spanje, toen we in een dorpje moesten stoppen voor een herder die zich met zijn kudde door de smalle steegjes een weg baande naar een groene weide. De belhamel liep voorop. Dat is een ram met een flinke bel om zijn nek. In ons taalgebruik is een belhamel een kwajongen die de boel op stelten zet. Oorspronkelijk is een belhamel de doorbreker van de kudde die een weg baant door alle hindernissen heen. Micha is een boerenprofeet. Hij gebruikt het beeld van de belhamel om de komst van de Messias aan te kondigen. Want de kudde van God zit opgesloten. De schapen willen eruit. Ze springen en dringen, maar er is geen deur. Er is geen opening. Het is benauwd en ze verlangen naar vrijheid. Dan is daar de belhamel, de Messias. Als je aan het einde van je Latijn bent gekomen, komt de doorbreker die met zijn horens een bres in de omheining slaat. Je begrijpt, Jezus is onze doorbreker. Hij werd een van ons, geboren in een stal. Net als wij is hij in alle dingen verzocht geweest, zonder te zondigen. Hij baande de weg om jou in de ruimte te stellen. Om die weg te banen moest Jezus bloeden, lijden en sterven. Jesaja profeteerde in Jesaja 53 vers 7. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken. Als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Opgesloten in het graf brak Jezus op paasmorgen dwars door de dood heen. Hij overwon de vorst der duisternis. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Als je een geestelijke doorbraak nodig hebt en je vrijheid is je ontnomen, dan heb ik maar één advies. Ga achter de doorbreker aan.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: The Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled, goed ontmoeten.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
10: Holy, holy, holy,
11: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: I just want you to see Jesus just walk in the room. He's got this massive bucket in his hands.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
5: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid Hem om inzicht en oplossingen. Bid Hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij Hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
8: 24 uur per dag het geluid van hoop.
9: Dit is God Radio.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanolst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht

0: en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.
1: Order number 17.
2: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and he's doing a new thing for us.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.